0: bijennacht gewond geraakt nadat ze met de wagen in een ravijn waren gestort. Twee van hen verkeren in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in Plombières in de provincie Luik, niet ver van het drielandenpunt met Nederland en Duitsland. De jongeren waren onderweg naar een fastfoodrestaurant in Aken toen de wagen van de weg afraakte en 5 meter naar beneden stortte. Eén passagier kreeg een hartstilstand en een andere liep een zware hersenschudding op. Hun toestand is kritiek. Achter het stuur zat iemand van 18 jaar. Hij was niet onder invloed van alcohol. En bij natuurbranden in Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen op het eiland Salamis, dichtbij de hoofdstad Athene. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn al in vlammen opgegaan. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. De brandweer krijgt er de steun van 4 vliegtuigen en 6 helikopters. En ook de kustwacht zet vaartuigen in. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham hebben de 4x100 meter estafetteploegen niet voor een medaille kunnen zorgen. De Belgian Tornadoes, de mannen, stranden op 200ste van een seconde van brons. De vrouwen, de Belgian Cheetahs, werden dan weer 6e in hun finale. Topsportcoördinator Rutger Smit blikt alvast tevreden terug op het EK.
1: 4 medailles en dan totaal, als ik het goed heb, 17 top 8 posities. En ook een aantal 4e plaatsen. De Tornadoes waren niet de enige. Pauline Kokuit bijvoorbeeld ook. In het hengstapspringen Ilona Masson. Ja, dus over het algemeen, over de breedte, heel goed gepresteerd.
0: Vannacht wolken met mogelijk een bui bij minstens 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag en opnieuw kans op enkele buitjes. Temperaturen tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel. 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De grote natuurbrand op de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. In totaal is nu al een gebied van ruim 3000 hectare natuur in de as gelegd. Dat is 30 vierkante kilometer. De hulpdiensten zijn ter plaatse met honderden manschappen en voertuigen. De voorbije dag zijn ook 2 blusvliegtuigen uit Zweden voor het eerst ingezet. Maar de situatie blijft bijzonder moeilijk, zegt Frank Partoens van Brandweer Oost-Limburg.
1: We hebben de rookontwikkeling die ons zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt. En dan het vuur. Het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op. De wind duwt het naar links, duwt het naar rechts. En zo lopen we eigenlijk permanent achter de feiten aan.
0: 600 inwoners uit Sauerbrood en Butgenbach, die uit voorzorg werden geëvacueerd, kunnen voorlopig nog niet naar huis. De Amerikaanse president Donald Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump zegt dat hij niet blij is met die oefeningen door zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump zijn de oefeningen ook duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het is volgens Trump wel te laat om de oefeningen helemaal te schrappen. Het gaat om jaarlijkse oefeningen van Zuid-Korea en de VS om zich te kunnen verdedigen tegen Noord-Korea. Zuid-Korea spreekt alvast de mededeling van Trump tegen en zegt dat de militaire oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Die starten vandaag en duren 11 dagen. Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham hebben de 4x400 meter estafetteploegen niet voor een medaille kunnen zorgen. De vrouwenploeg, de Belgian Cheetahs, eindigde 6e. En de mannen, de Belgian Tornado's, werden nipt 4e. Op amper 200ste seconde van brons. Jonathan Sakor vraagt zich af of hij meer had kunnen doen na het nipt missen van de medaille.
2: We wisten dat de laatste lopers sterk gingen zijn. En ja, uiteindelijk is het 200ste, want dat is niet 200. Het is 200ste dat we tijdens de wedstrijd laten liggen. Ik had dus ook meer voorsprong moeten voorgeven. Ik wist dat ik sterk was, ik wist dat ik in vorm was. Ik laat niet genoeg zien.
0: In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaar 3-3 gelijk gespeeld. Standaar stond een minuut voor het einde nog 1-3 voor, maar in het slot ging de bal nog 2 keer op de stip voor KV Mechelen. Mayron van Brederode scoorde beide strafschoppen en stapte uiteindelijk met een goed gevoel van het veld.
3: Ja, beter als voor de 88ste minuut. We maken 2 goals denk ik in 5 minuten uit 2 penalties. Daar heb je een beetje geluk bij nodig. We stappen veel blij van het veld natuurlijk. Alleen, ik vind het persoonlijk nog steeds jammer dat we niet gewonnen hebben. We hebben het misschien ook niet verdiend, maar je wint altijd liever thuis dan gelijkspel.
0: Voor KV Mechelen is dit het eerste punt van het seizoen, voor Standaard het tweede. En Charleroi ging met 0-1 winnen op het veld van promovendus Lommel. Charleroi komt met 6-6 mee aan de leiding van het klassement, samen met Club Brugge, Antwerpen en Gent. Vannacht wolken met mogelijk een bui en minstens 13 graden. Daarna een dag met wisselende bewolking en opnieuw kans op enkele buitjes. Temperaturen tot 26 graden. De volgende dagen blijven bewolkt en regenachtig. Meer op vrtnieuws.be.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De grote natuurbrand op de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. In totaal is nu al een gebied van ruim 3000 hectare natuur in de as gelegd. Dat is 30 vierkante kilometer. De hulpdiensten zijn ter plaatse met honderden manschappen en voertuigen. De voorbije dag zijn ook 2 blusvliegtuigen uit Zweden voor het eerst ingezet. Maar de situatie blijft bijzonder moeilijk, zegt Frank Partoens van Brandweer Oost-Limburg.
2: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt. En dan het vuur. Het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op. De wind duwt het naar links, duwt het naar rechts. En zo lopen we eigenlijk permanent achter de feiten aan.
1: 600 inwoners uit Sauerbrood en Butgenbach die uit voorzorg werden geëvacueerd, kunnen voorlopig ook nog niet naar huis. Steeds meer mensen in ons land krijgen een of andere vorm van bescherming omdat ze bedreigd worden vanwege hun beroep. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om politici, ambtenaren, politiemensen of magistraten. Dit jaar is al voor 81 mensen de beschermingsprocedure opgestart. In dezelfde periode vorig jaar waren er dat 59. Volgens de overheid heeft die stijging te maken met de georganiseerde criminaliteit, maar ook met een grotere alertheid voor mogelijke dreigingen. De Amerikaanse president Donald Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump zegt dat hij niet blij is met die oefeningen door zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump zijn de oefeningen ook duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het is volgens Trump wel te laat om de oefeningen helemaal te schrappen. Het gaat om jaarlijkse oefeningen van Zuid-Korea en de VS om zich te kunnen verdedigen tegen Noord-Korea. Zuid-Korea spreekt alvast de mededeling van Trump tegen en zegt dat de militaire oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Die starten vandaag en duren 11 dagen. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Tornado's niet voor een 5e EK-medaille kunnen zorgen. De Belgische mannenploeg eindigde op het slotnummer van dit EK als 4e, op amper 200ste seconde van brons. Simon van Gladbeke vat het Europees kampioenschap van de Belgen samen.
3: Op de openingsdag van het EK sprintte Delphine een kans aan haar brons op de 100 meter. Nadien waren er ook 3e plaatsen voor Jana van Lent op de 10.000 meter en de Belgische mannenploeg op de 4x100 meter. In het hengstapspringen zorgde Salia Gies met een zilveren medaille voor de grootste verrassing van dit EK. Gies was eerst niet geselecteerd, maar net voor het EK werden de strenge Belgische selectiecriteria versoepeld en die kans heeft Gies dus kunnen verzilveren. Op de 4x400 meter grepen de Belgian Tornado als titelverdediger net naast een medaille. En zo eindigen de Belgen het Europees kampioenschap met 4 medailles. 2 minder dan het recordaantal van het vorige EK. Maar in Birmingham ontbraken heel wat sterkhouders zoals Nafi Tiam en Alexander Thom.
1: En in het Masters 1000 tennistoernooi van Cincinnati in de VS is landgenoot Sisu Bergs meteen uitgeschakeld. Hij legde het af tegen de Spanjaard Daniel Merida met 6-3 en 6-2. Merida neemt het in de 16e finales op tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Het is wisselend bewolkt vandaag met geregeld kans op een buitje en maximaal 26 graden. De volgende dagen blijven bewolkt en regenachtig. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Door de natuurbrand in de Hoge Venen is een deelgemeente van Monschau net over de grens in Duitsland gisteravond gedeeltelijk geëvacueerd. Een dertigtal mensen moest er weg omdat de wind vlammen en rook naar hun huizen dreef. Zaterdag waren al ook 600 mensen geëvacueerd in Sauerbrot en Büttgenbach in Duitsstalig België. Zij konden ook gisteravond nog niet terug naar huis. Door de rook van de brand is de luchtkwaliteit erg slecht. In een meetstation nabij de Hoge Venen is gemiddeld 20 keer meer fijnstof gemeten dan aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zegt milieuepidemioloog Tim Naurot van de Universiteit van Hasselt.
2: Uiteraard de bosbrand op zichzelf, maar daarnaast ook dat veen is aan het branden en dat geeft een heel onzuivere verbranding. Het smeult eigenlijk en dat draagt bij tot een giftige cocktail. Dat is heel ongezond. We weten dat het niet enkel chronische blootstelling is, maar acute pieken aan luchtverontreiniging voor mensen met onderliggende aandoeningen. Denk maar aan longziekten, maar ook hart- en vaatziekten. Dat zijn echte risicogroepen.
1: Het Waalse gewest gaat nu FFP2-mondmaskers vrijgeven uit zijn strategische voorraad van 100.000 maskers. Want die beschermen goed tegen fijnstofdeeltjes. Vandaag zouden er al 9.000 maskers beschikbaar zijn. En die zullen in eerste instantie naar de hulpverleners gaan. Het vuur in de Hoge Venen heeft intussen al 3.000 hectare natuur verwoest. Het parket van Luik is een onderzoek gestart om na te gaan of de brand met opzet is aangestoken of accidenteel was. In het Antwerpse district Deurne hebben zo'n 300 mensen gisteravond geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. De bomen moeten wijken voor een keerlus voor de tram. Vorig jaar zijn er al tientallen bomen omgehakt, ondanks hevig protest. Vandaag zouden er opnieuw 11 verdwijnen. Er loopt nog een procedure tegen de kap, maar actievoerder Lode Dalemans vreest het ergste.
3: Iedereen is hier op zijn kievief. Ik denk dat niemand de acties van vorig jaar is vergeten, waarbij dat men ook, we vermoeden toen al dat ze gingen beginnen, ze wouden het toen niet zeggen. En we zijn toen effectief wakker geworden met de kettingzagen en de grote politieopkomst.
1: Op het EK atletiek in Birmingham hebben de Belgian Tornado's niet voor een vijfde EK-medaille kunnen zorgen. De Belgische mannenploeg en titelverdediger op de 4x400 meter eindigde in de finale als vierde op amper 200ste seconde van brons dat naar Nederland ging. Het goud was voor Italië, zilver voor de Britten. Slotloper Daniel Segers was erg teleurgesteld.
4: Ik heb weinig woorden. Toch veel mentaal tikken gehad de afgelopen 2 weken. Ik heb mij telkens opnieuw proberen opladen. Zeker als je met een team loopt, is dat toch nog anders. En, ja, dan zetten ze je af in een goede positie. En dan maak ik het net niet af. En het doet pijn.
1: De Belgian Cheetahs, de vrouwenploeg op de 4x400, haalden op het vorige EK nog brons, maar stranden nu op de 6e plaats. En het weer dan nog. De dag begint bewolkt en hier en daar kan het wat regenen. Temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben. Was op zoek naar mezelf en ik vond hem. Ik doe niet alsof want ik ben hem. Hoor ze zingen van in Brussel tot Berchem. Redden in een bima, weet dat ik geen mens heb.

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, daar van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tiene la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Het is 6:00, een heel goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
2: De natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Een deelgemeente van Monschau, net over de grens in Duitsland, is gisteravond gedeeltelijk ontruimd. Een 30-tal mensen moest er weg, omdat de wind, vlammen en rook naar hun huizen blies. Zaterdag waren er ook al 600 mensen geëvacueerd in Duitsstalig België. Zij konden gisteravond ook nog niet terug naar huis. De hulpdiensten hebben bijna 500 brandweermensen ingezet, meer dan 120 voertuigen en 2 blusvliegtuigen uit Zweden. Maar de situatie blijft bijzonder moeilijk, zegt de brandweer.
3: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt. En dan het vuur. Het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op. De wind duwt het naar links, duwt het naar rechts. En zo lopen we eigenlijk permanent achter de feiten aan.
2: Ondertussen heeft het parket van Luik een onderzoek geopend naar de oorzaak van de natuurbrand die al meer dan 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Er wordt onderzocht of die brand opzettelijk is aangestoken of per ongeluk. In Deurne in Antwerpen hebben zo'n 300 mensen gisteravond geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. De bomen moeten gekapt worden om een keerlus voor de tram aan te leggen. Vorig jaar zijn er ook al tientallen bomen omgehakt. Ook toen was er veel protest. Vandaag zouden er opnieuw 11 bomen verdwijnen. Er loopt nog een procedure tegen de kap, maar deze actievoerder vreest het ergste.
4: Iedereen is hier op zijn kievief. Ik denk dat niemand de acties van vorig jaar is vergeten, waarbij dat men ook, we vermoeden toen al dat ze gingen beginnen, ze wouden het toen niet zeggen. En we zijn toen effectief wakker geworden met de kettingzagen en de grote politieopkomst.
2: Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk hebben de Belgische 4x400 meter estafetteploegen geen medailles behaald. De vrouwenploeg, de Belgian Cheetahs, eindigde 6e en de mannen, de Belgian Tornadoes, werden nipt 4e op amper 200ste seconde van brons. Jonathan Sakor vraagt zich af of hij meer had kunnen doen.
5: We wisten dat de laatste lopers sterk gingen zijn. En ja, uiteindelijk is het 200ste, maar dat is niet 200. Het is 200ste dat we tijdens de wedstrijd uitleggen. Ik had dus toch meer voorsprong moeten voorgeven. Ik wist dat ik sterk was, ik wist dat ik in vorm was. Ja, ik laat niet genoeg zien.
2: En in het voetbal hebben KV Mechelen en Standaar 3-3 gelijk gespeeld. Standaar stond in de voorlaatste minuut nog 1-3 voor. Maar daarna kreeg KV Mechelen nog 2 penalties. En die gingen dus allebei binnen. En Charleroi won met 0-1 op het veld van Lommel. Charleroi komt met 6-6 mee aan de leiding samen met Club Brugge, Antwerp en Gent. Het weer, de dag start bewolkt met enkele buien. Na 10 uur wordt het wel droger bij temperaturen tot 26 graden. Ook morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en tot 25 graden.
6: Studio Brussel.
7: Sam staat op.
6: Sam de Bruin.
0: Hey, goedemorgen. Er valt hier één spat water uit de lucht. Ik ben meteen snip verkouden, maar wel heet en gereed voor jouw maandagochtend. Let's go.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Daggers van Hi Hi. Goedemorgen.
1: Sam staat op.
2: Sam de Bruin.
0: Zoals je merkt, nog niet helemaal wakker, maar we zijn eraan aan het werken. Welkom allemaal bij de eerste natte week van heel deze zomer. Als je nu de baan opgaat, dan zie je misschien op sommige plaatsen zo nog wat stoom naar boven komen. Dat komt natuurlijk omdat het asfalt al weken gloedheet is en nu haar laatste warmte aan het afgeven is aan die verkoelende regendruppels. Heel cool om te zien. Je moet maar eens opletten als je nu al naar buiten gaat. Wees wel voorzichtig op de baan, want na zo'n lange droogte dan kan een nat wegdek extra glad zijn. En eerlijk zijn we voor de rest niet gewoon super blij dat het is regent, toch? Dat heeft mij nog nooit zo vrolijk gemaakt eigenlijk, de regen, als deze zomer. Ik hoop ook oprecht met heel mijn hart dat ze in de Hoge Venen ook een beetje regen krijgen, want wat een vreselijk drama is die giganatuurbrand van dit weekend daar. Ik krijg daar echt zo'n heel ongemakkelijk gevoel bij, heel het weekend al, maar ook als ik het daarnet in het nieuws hoor, dat het daar nog altijd aan het branden is en dat het zo moeilijk is om dat onder controle te krijgen. Echt crazy. Ik wens alle hulpdiensten al het beste daar de komende dagen. Helden zijn het sowieso. Somber is er ook bij deze ochtend en komt deze week ook naar Pukkelpop. My body isn't ready, zingt hij. Hopelijk dat van jou wel.
2: Studio
1: Brussel.
2: Sam staat op.

0: opstaan met een dikke lip op deze maandagochtend. 17 augustus zijn we. Sum 41 was dit. Met Fat Lip.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Ja, ik lees hier twee verhalen in de app van Studio Brussel. Langs de ene kant heel veel mensen die content zijn dat het regent. Werner heeft bijvoorbeeld gestuurd. Good morning, Sam. Hier in de Westhoek eindelijk de lang verhoopte regen. Daar wordt de mens al eens gelukkig van. Gert heeft ook laten weten. Goedemorgen, Sam. Een zachte regen. Geen gezaag of geklaag. Want zo is de natuur weer wat opgefrist. En ook Hugo stuurde dat het heerlijk is deze regen. Want nu kom je niemand tegen op de fiets. Fantastisch. Langs de andere kant allemaal mensen die opnieuw aan het werk moeten precies. Na een iets te mooie congé. Zo is er Eddie bij die alweer aan de koffie zit om goed te starten. Dat was alweer even geleden, zo vroeg op de dag. Hij die stuurt ook dat ze om 4 uur hoopte dat het een droom was. Maar nee, het was echt en het deed pijn. Die wekker is weer gegaan. Ze moet weer opstaan om er weer voor te gaan. Maar het is wel met veel optimistische motivatie, dat is goed nieuws. En Bavo zegt ook, let's work. Ik heb vrouw en kids gisteren aan zee afgezet. 3 dagen om in het werk te vliegen nu. Een goede start van de dag alvast. En Wesley, die moet er ook voor gaan. Goedemorgen, Wesley.
3: Goedemorgen.
0: Pikte voor jou ook, hè, man?
3: Ja, toch wel. Als die wekker afgaat.
0: Hoe was de vakantie geweest? Wat heb je gedaan?
3: Heel leuk. We zijn naar Frankrijk geweest. We hebben daar van alles gedaan gehad met de kids. Gaan kajakken, gaan boomklimmen. En ook wel een beetje zelf genoten, lekker gegeten, gedronken.
0: En heb je dan nog zo, als je terugkwam, nog een dagje of twee voor jezelf kunnen hebben? Of is dat direct van Frankrijk komen en onmiddellijk het werk aanvangen?
3: We zijn zaterdag teruggekomen van Frankrijk. Ja. We hebben dan gisteren de kids bij Omi en Opie afgezet.
0: Slim.
3: En vandaag vliegen we er terug in.
0: Hé, maar jij hebt het goed geregeld, die zaken, Wesley. Dat komt helemaal in orde. Ik voel dat dit een mooie dag gaat worden. Ik wens jou in elk geval een zeer fijne werkperiode toe. Doe dat goed. Pak een koffie en iets goed om te eten zo meteen als je op het werk toekomt. En dan maken we daar het beste van.
3: Is goed,
0: alright, fantastisch. Ik heb helaas wel een plaat met de titel Holiday klaarstaan. Dat is per ongeluk en dat spijt mij enorm. Dit is Green Day.

0: Edge of Desire van Jonas Blue. Ken je dat gestoorde spelletje waarbij je je hand op tafel legt en met een scherp mespunt snel tussen je vingers tikt? Ja, je kent het, hè. Don't try it at home, by the way. Maar Josh en Dean van Queens of the Stone Age hebben dat spelletje wel gespeeld in een filmpje waar ze ook details over het nieuwe album van Queens of the Stone Age verklappen. Het bloederige einde van dat filmpje zal ik je besparen, maar de info over de plaat van Queens of the Stone Age krijg je straks van me.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Leland al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Leland aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heland.be. Info en voorwaarden op Leland. Helemaal welzijn.

goed van toerist Lemsy. Een goeiemorgen allemaal. In een bloederig spelletje met de mes en de hand van Josh Homme heeft Queens of the Stone Age dit weekend verklapt dat hun nieuwe album Perfect zal heten. Fout geschreven wel, met een H op het einde. En het zou op 30 september al uitkomen. Al zijn we daar niet 100% zeker van, want Josh vertelde dat nadat hij een mes in zijn vinger had geplant. Dus super betrouwbaar is die datum niet. Deze Easy Street staat wel op dat album.

0: titel van de nieuwe plaat van Queens of the Stone Age wordt dus Perfect met een H eraan toegevoegd. Perfect. En het zou eind september uitkomen. Josh Homme zei 30 september. Maar daar wordt aan getwijfeld of dat wel echt waar is. Want hij had dus net een mes in zijn hand geplant toen hij dat vertelde. Bah, niet zo betrouwbaar. Dit was Easy Street van Queens of the Stone Age. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: De natuurbrand in de Hoge Venen, die is nog altijd niet onder controle, zeg.
1: Nee, klopt. Intussen is er al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand. Honderden mensen die geëvacueerd waren kunnen ook nog niet naar huis. Maar goed nieuws, er zou op dit moment wat regen vallen in de Hoge Venen. Wat dus de brandweer wel zou kunnen helpen. Het parket heeft ook een onderzoek geopend naar de oorzaak van de natuurbrand. Er wordt onderzocht of die al dan niet is aangestoken. En op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgische 4x400 meter estafetteploegen geen medailles behaald. De vrouwenploeg, de Belgian Cheetahs, eindigde zesde. En de mannen, de Belgian Tornado's, werden nipt vierde op amper 200ste seconde van brons.
0: Hoe zit het met die regen vandaag?
1: Ja, het is bewolkt eerst vandaag met wat buien. Na 10 uur wordt het wel droger bij temperaturen tot 26 graden.
0: Dankjewel. Harry Styles heeft even congé. In zijn gigantische tourschema. Je weet dat hij al een hele poos bezig is met zijn tour. Het gaat nog een hele poos door. Het zal ook nodig zijn, die congé, want volgende week begint hij aan zijn 30 shows in het gigantische Madison Square Garden in New York. Daar zijn maar twee woorden voor. Dikke zot.

0: Disco. Je had het nul aan deze. Panic at the Disco, I Write Sins, Not Tragedies. Een heel goede morgen. Het is maandag 17 augustus, 6:35. Lekker vroeg, maar...
1: Studio Brussel. Sam staat op. Sneller dan de zang.
0: Nooit te vroeg om mee te spelen. Als deze natte maandag nog niet goed genoeg uitdaging is voor jou, dan kan ik je alleen maar aanraden om mee te spelen met ons favoriete ochtendspel, Sneller dan de zang. Ik speel straks een plaat die je 100% zeker gaat herkennen, maar de opdracht is om de artiest te noemen, nog voor de zang begint. Het is met een heel lange intro vandaag, dus je hebt alle tijd om na te denken. En ik denk dat sommige mensen het gaan weten, anderen mogelijk niet, maar het is wel spannend. Probeer het gewoon. Wil jij je kans wagen? Stuur dan nu in de app van Studio Brussel.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
3: Steek het, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Gelijk.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Bring your bottle back bij Super XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Super XL. Luister.

0: Hier is het als we ze weer wakker zijn. Maandagochtend. En Ghost zorgt voor de wekker met Rats.
1: Studio Brussel. Sound staat op. Sneller dan de zang.
0: Hey, goedemorgen, dag Patrick.
2: Hey, goedemorgen.
0: Was het moeilijk opstaan vanmorgen voor jou of ging het lekker vlot?
2: Nee, dat ging vlot.
0: Ja, je hebt een fijn weekend gehad, hè?
2: Maandagmorgen nog. Ja, maandag of dinsdagmorgen, dat maakt niet uit.
0: Nee, inderdaad, dat snap ik helemaal. Je bent nog eens met de motor gaan rijden. Nog even geprofiteerd van de laatste zonnestralen dit weekend.
2: Ja, het was een schitterende dag gisteren naar het mooie verre Limburg. We hebben ervan genoten.
0: Dat is goed, daar ben ik heel blij mee. Je bent nu ook weer op de baan, hoor ik. Waar moet je vandaag naartoe?
2: Ik ben onderweg naar Lokeren naar Russenaren.
0: Oh, dan moet je de werken passeren, daar aan Genbruggen en zo.
2: Ja. Die zijn ondertussen gedaan.
0: Ah, die zijn gedaan.
2: Dus daar ben ik vanaf.
0: Oh, maar dat is goed nieuws. Oké, maar dan kan alleen maar de dag beteren en beteren. Zeker als je ook nog dit spelletje vlot gaat meespelen. We spelen sneller dan de zang. Jij moet zeggen wie de artiest is nog voor die artiest begint te zingen. En ik heb goed nieuws, Patrick. Het is een artiest uit jouw iets jongere jaren dan vandaag. Ik kan het zo zeggen. Je hebt vroeger meegemaakt, deze muziek. Dus dat is het goede nieuws. Het is ook een intro van 30 seconden. Dus je hebt echt een volle halve minuut om je te herinneren hoe de artiest ook alweer heet. Ben je er klaar voor?
2: Ja, we gaan eens proberen voor de sport, hè.
0: Voor de sport, maar natuurlijk voor de sport. En het leuke is dat iedereen die thuis aan het luisteren is ook gewoon meespeelt, eigenlijk. Dus hier gaan we. Het is echt een nummer dat je gaat herkennen, maar ik ben benieuwd of je de artiest ook weet. Hier gaan we. Hoppakee.

0: denk je, Patrick? Zegt het al iets?
1: En nog niet.
0: Nog niet? En dit? Ook niet?
1: Nu wel.
0: Ja? Ja?
1: Ja?
0: Noem het, noem het. Zeg het, zeg het. Je weet het. Je weet het.
1: De Fornon Blanc, denk ik.
2: Ja, jawel. Ja, helemaal juist. Godverdikke, dat is helemaal juist. Dat heb je keigoed gedaan. Maar ja, Patrick, het was effectief.
0: Fornon Blanc.
1: Was het even denken.
0: Dit, hè. Dat is dit nummer, hè. Top, man.
1: Ja.
0: Ik denk dat je nog een seconde of twee over had om het te raden. Dus dat was echt juist op nipperke. Wat een prachtige maandag is dit al voor jou.
1: Ja.
0: Heerlijk, nu kan niks
1: meer. Blij dat het gelukt is.
0: Geniet er.

Rondo van Disclosure samen met, weet je nog, Eco Roosevelt. Eco Roosevelt, de oudste artiest die dit jaar op Tomorrowland gespeeld heeft. In de 80 is hij ruimschoots. Nothing But Thieves, die ken je. Een van onze favoriete rockbands hier op Studio Brussel. Die komen 31 januari volgend jaar in de AFAS Dome spelen. En die hebben ook nieuwe muziek uit. Baby Cool Evelyn, zo heet dat nieuwe nummer. En het gaat zo. Rustig introotje nog. Dan komt er een drumslag en dan zijn we vertrokken met dit lied.

0: Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves. Fans van het betere gitaarwerk gaan ook heel blij zijn met onze nieuwe hotshot deze week, want die ramt ook lekker weg. Het is van een Brits duo dat heel even pauze nam, maar nu helemaal terug is. Je hoort die nieuwe hotshot na het nieuws van 7 uur.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. Een heel goedemorgen. Het is 7 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
4: De eerste regen is gevallen in de Hoge Venen. In dat natuurgebied woedt al dagen een grote brand. Er is ook al meer dan 3000 hectare afgebrand. Maar de brand zou zich intussen niet verder verspreiden. Niet meer richting de Duitse grens, toch? Amaury de Mulder, jij bent daar. Hoe is de situatie?
5: Ja, ik sta hier aan de Signal de Beautrange op de hoofdweg die dwars door de Hoge Venen trekt. En het goede nieuws vanmorgen is dat het hier stevig aan het regenen is. We zijn net dwars door het gebied gereden en het regent hier echt pijpenstelen. Maar er hangt wel nog steeds een dikke rook. Er is op sommige plekken bijna geen hand voor de ogen te zien. En die doordringende brandgeur hangt hier echt nog overal. Komt zelfs tot in de auto. Het stinkt echt naar de rook. En die rook hangt ook volledig over de hoofdweg hier nu. Maar het goede nieuws is dus voor de brandweer dat het voorlopig blijft regenen. De wind is hier ook gaan liggen. Er is een hoge luchtvochtigheid. Al is het natuurlijk wel afwachten of dat voldoende zal zijn en hoe de brand vandaag nog verder zal evolueren.
4: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was onder meer bekend van haar rol in de populaire reeks Heroes en speelde ook mee in verschillende Scream-films. Eerder dit jaar bracht ze nog een boek uit over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Hayden Panettiere was 36. Sport. Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk hebben de Belgische 4x400 meter estafetteploegen geen medailles behaald. De Belgische mannenploeg en titelverdediger op de 4x400 meter eindigde in de finale vierde op amper 200ste seconde van het Nederlandse team dat brons pakte. Het goud was voor Italië en zilver voor de Britten. Slotloper Daniel Segers was erg teleurgesteld na de finale.
6: Ik heb weinig woorden. Toch veel mentaal tikken gehad de afgelopen 2 weken. Maar ik heb mij telkens opnieuw proberen opladen. Zeker als je met een team loopt, is dat toch nog anders. En ja, dan zetten ze je af in een goede positie. En dan maak ik het net niet af en het doet pijn.
4: De Belgian Cheetahs, de vrouwenploeg op de 4x400, haalden op het vorige EK nog brons, maar stranden nu op de 6e plaats. In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Standaard stond in de voorlaatste minuut nog 1-3 voor. Maar daarna kreeg KV Mechelen nog 2 penalties, die allebei binnengingen. En Charleroi won met 0-1 op het veld van Lommel. Charleroi komt met 6-6 mee aan de leiding samen met Club Brugge, Antwerp en Gent. En in het tennis is onze landgenoot Zizou Bergs meteen uitgeschakeld in het Masters 1000 tennistoernooi in Cincinnati. In de Verenigde Staten is dat een Masters 1000 toernooi, is het niveau net onder de Grand Slams. Bergs verloor van de Spanjaard Merida met 6-3 en 6-2. Het weer. De dag start bewolkt met enkele buien. Na 10 uur wordt het droger bij temperaturen tot 26 graden. Ook morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en tot 25 graden.
0: Dag Mona, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Hoe zit het op onze natte wegen?
7: Ja, toch wel wat ongevallen door die regen. Op de E17 richting Antwerpen bijvoorbeeld hinderen in Waasmunster door zo'n ongeval. Daar sta je 15 minuten in de file vanaf Lokeren. Ook op de E19 richting Breda vertraag je bij Sint-Job. Komt door een defect voertuig op de spitsstrook. Richting Brussel beginnen de files toe te nemen. En dat is vanaf Ternat, ook bij de werken in Rumst op de E19. En vanaf Sterbeek rond Brussel op de binnenring. Goed uitkijken bij Beersel. Rechts is daar dicht door een ongeval. Je staat er 10 minuten in de file. En op de N16 richting Willebroek ook zo'n 10 minuten bij aan de werken in Temse.
0: Dankjewel.
2: Studio Brussel.
3: Sam staat op.
2: Sam de Bruin.
0: Een beetje regen gaat ons niet klein krijgen vandaag, hoor. Integendeel, we kunnen eindelijk weer wat ademen. Slurp die teugen zuurstof binnen met Beyoncé.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.
8: I'm about to explode. Take off the clothes.

0: Take My Soul van Beyoncé.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Mannetjes, ik weet niet of jullie op maandagochtend 7:08 al klaar zijn voor onze nieuwe hotshot. Want die is heerlijk stevig deze week. Onze hotshot is het nieuwe nummer van Royal Blood. 10/10. Vorige week brachten ze na een pauze van 3 jaar een nieuwe single uit. Een pauze die ze nodig hadden, vertelde Royal Blood ons vorige week.
2: Growing older, you realize that, you know, it isn't a sprint, it's a marathon. And you need to take care of yourself. And you, yeah, you need that bit of rest to come back harder.
0: Het is een sprint. Geen sprint. Het is een marathon. Je moet dus af en toe eens een beetje gas terugnemen om daarna dubbel zo hard terug te komen. Dat is wat Royal Blood eigenlijk vertelde. En dat is wat ze doen na die pauze. Dat zullen we in heel het nieuwe album van Royal Blood te horen krijgen trouwens. Want er komt een heel album aan. Maar dus ook al in het nummer 10/10 dat onze hotshot is.
3: When we kind of came up with this idea for 10/10... that concept of going all in became a kind of, yeah, a bit of a theme for the whole record, really. Because I think it started with a musical intention of how do we go all in musically? How do we make things as bombastic and full on as we can? And then came clear that the kind of lyrical themes were about that as well.
0: Dus het nieuwe album zal echt all in zijn, lekker hard gaan, ongelooflijk. Die nieuwe plaat heet Dead Company en komt uit op 13 november. En dan 2 dagen geleden heeft Royal Blood ook wat laten weten dat ze in de UK alvast aan een tour beginnen. Dus konden wij ook niet anders dan vragen of ze in België ook gaan komen spelen. En dan kregen we wat een mysterieus antwoord.
3: It's all pointing in the right direction.
2: Yeah, I've heard rumors.
0: Er zijn rumors dat ze ook wel naar België zullen komen. We wachten nog even geduldig af en zullen alvast mee proberen zingen met hun nieuwste nummer 10/10. Onze hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

We zijn allemaal hetzelfde, toeslemmen. We zijn allemaal vergeten hoe een regenjas eruit ziet. Maar die zou wel van pas kunnen komen vandaag, want er is nog steeds wel wat gedruppel deze ochtend. Zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb. En het doet wel deugd, moet ik zeggen, die regen, echt wel. Editors, die heb ik voor jou nog met hun The Rush uit die nieuwe plaat.

0: The Rush van Editors op Studio Brussel. Een heel goedemorgen. Het is maandagochtend. Bijna 7:30. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: Goed nieuws daar in de Hoge Venen, want het regent daar.
1: Ja, er kan vanochtend op veel plaatsen een bui vallen. En dus ook in de Hoge Venen is dat het geval, waar het eigenlijk al dagen brandt. Daar is al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand en honderden mensen zijn er ook geëvacueerd. Maar een beetje regen is dus goed nieuws. Of het voldoende zal zijn, is afwachten. Maar het is in elk geval een goede hulp voor de brandweer daar. En op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk hebben de Belgische 4x400 meter estafetteploegen geen medailles behaald. De vrouwenploeg, de Belgian Cheetahs, eindigde zesde en de mannen, de Belgian Tornado's, werden nipt vierde op amper 200ste seconde van brons.
0: Dat is zuur. Hoe is het met het weer?
1: Bewolkt dus met buien en na 10 uur wordt het waarschijnlijk iets droger. Temperaturen vandaag tot 26 graden.
2: Studio Brussel. Sam staat op.
0: Het WK hockey is dit weekend ook van start gegaan in België en in Nederland. Dat zijn de organiserende landen dit jaar. En zowel de Red Lions, ons mannenteam, als de Red Panthers, ons vrouwenteam, wonnen dit weekend hun eerste groepsmatchen. Gisteren wonnen de Red Panthers heel vlot van Nieuw-Zeeland met een 5-2. Enfin, heel vlot. Het begon wel een beetje stug, moeten we eerlijk zeggen. Maar het team is toch uiteindelijk heel tevreden met die 5-2. Terecht ook wel. Zij spelen dinsdag tegen Spanje. En de Red Lions, de mannen, die maakten het zaterdag heel spannend. Wonnen maar nipt met 3-2. Het was heel erg lang 2-2. Maar Alexander Hendricks die zorgde dan in de slotfase gelukkig voor dat laatste bevrijdende punt. En vanavond spelen zij hun tweede match in de groepsfase van 2K Hockey. En die wordt wel echt heel spannend, want ze spelen vanavond om 8:30 tegen de titelverdediger, tegen Duitsland. Dus hopelijk komt dat goed. Ze gaan alle hulp kunnen gebruiken vandaag. Dus zeg maar jongens, ja, wat kunnen wij doen voor jullie?
3: Ik ben Alexander Hendricks en om helemaal in de moed te raken voor de wedstrijd die eraan komt, helpt het om Maria We've Lost Dancing van Fred Again heel luid door die box te laten knallen.
2: Sam staat op.

dachten we een paar weken geleden nog, hè. I just can't get enough van al die zonneschijn, maar het was rap voorbij. Ineens dachten we, laat maar regelen. Kom, laat maar komen die regen. En hier is het dan eindelijk. Deze week wordt lekker nattig. Ik zou toch graag willen oproepen om een soort van balans te krijgen in het weer. Een beetje regen elke dag en dan een beetje zonneschijn. Kunnen we ook muzikaal erin proberen krijgen? Bijvoorbeeld met deze Protégé.

0: eens op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Oh, weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
4: Hallo, ik ben Alice May en je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Belgische powervrouw bij je ontbijt. Alice May met Better Ways. Ik heb twee keer goed nieuws als het over Pukkelpop gaat. En ik heb twee keer slecht nieuws als het over Pukkelpop gaat. Het eerste slechte nieuws, ja, dat festival is al maanden uitverkocht. Het eerste goede nieuws, jij kan morgen toch nog tickets winnen op Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
1: voor Pukkelpop.
0: En dinsdag, dat is morgen al. Morgen spelen we de hele dag voor die zeer gegeerde tickets. Op 36 minuten tijd waren de combi's dit jaar uitverkocht en niet veel later ook alle dagtickets. Iedereen wil erbij zijn en wij snappen dat. Dus morgen dagje congé nemen, wekker zetten en heel de dag aan de radio gekluisterd hangen om die tickets te bemachtigen. En dan heb ik dus nog een tweede keer slecht nieuws over Pukkelpop, want Youngblood heeft zijn been gebroken. Die zit helemaal in de gips, van zijn tenen tot aan zijn kruis. Het is werkelijk geen zicht, maar het is zover. Het goede nieuws dan wel, hij komt toch spelen op Pukkelpop. Jawel, gewoon met zijn gips en al. Dat gaat een extra maffe show worden, heeft hij zelf op Instagram ook gezegd. Hij zegt, Belgium, I'm coming, and it's gonna be fucking mad. Bring it, kleine Fleabag.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Pukkelpop. Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Festivals à volonté.
3: Zoom. Met Win for Life.

0: Jay-Z en Alicia Keys bezingen New York in Empire State of Mind. Niet alleen de noeste werkers zijn weer aan de slag vandaag. Ook studenten kruipen weer uit hun schulp deze week. En voor allebei heb ik straks na 8 uur nog meerdere muzikale harten onder de riem.
1: Nu kan hij gaan komen, ja! Marion heeft hem dan toch binnengeduwd.
2: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
3: Lotto, omdat het kan.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. Het is 8 uur, goedemorgen.
7: VRT Nieuws.
0: Toon Janssens.
8: Het regent in de Hoge Venen. Daar woedt al dagen een grote natuurbrand en die wordt nog altijd met man en macht bestreden. Sinds vannacht verspreidt het vuur zich niet meer naar Duitsland, maar gisteravond moesten nog wel tientallen bewoners weg uit een deelgemeente van Monschau aan de Duitse grens. Amorie de Mulder, jij bent ter plaatse. Een uur geleden regende het daar pijpenstelen. Hoe is het daar nu?
9: Wel, de hevige regen van een uurtje geleden, die is hier intussen voorbij. Het is eerder aan het miseren nu. Ik sta hier aan de brandweercommandopost aan de rand van de Hoge Venen. En volgens de woordvoerder van de Waalse overheid is die regen van vandaag inderdaad allesbehalve voldoende om een verschil te kunnen maken. Daarvoor is fellere regen nodig en ook water op zeer specifieke zones van het veengebied. Volgens de Duitse openbare omroep breidt het vuur zich niet verder uit richting de Duitse grens. Maar ik hoor hier dat die zone wel cruciaal blijft, die noordoostelijke zone. In de buurt van Monschau. Daar zijn bepaalde stukken gebied ook ontoegankelijk. Dus is steun van de lucht heel belangrijk. Dus die plusvliegtuigen en helikopters, daar wordt heel erg op gehoopt vandaag. Er is wel heel de nacht doorgeplust, maar er zijn constant heropflakkeringen. In de andere windrichtingen krijgen ze vat op het vuur, maar daar moeten ze dus wel nog waakzaam blijven.
8: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was onder meer bekend van haar rol in de populaire reeks Heroes en speelde ook mee in verschillende Scream-films. Eerder dit jaar bracht ze nog een boek uit over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Hayden Panettiere was 36. Sport. Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk hebben de Belgische 4x400 meter estafetteploegen geen medailles behaald. De vrouwenploeg, de Belgian Cheetahs, eindigde 6e. Vorig jaar pakten de dames nog brons. En bij de mannen werden de Belgian Tornado's nipt 4e op amper 200ste seconde van brons. De bronzen medaille was uiteindelijk voor Nederland. Italië pakte goud en de Britten zilver. Jonathan Sakor vraagt zich af of hij meer had kunnen doen voor de Belgische ploeg.
10: We wisten dat de laatste lopers sterk gingen zijn. En ja, uiteindelijk is het 200ste, want dat is niet 200. Het is 200 zouden we tijdens de wedstrijd laten liggen. Ik had dus toch meer voorsprong moeten voorgeven. Ik wist dat ik sterk was, ik wist dat ik in vorm was. Ik laat niet genoeg zien.
8: In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Standaard stond in de voorlaatste minuut nog 1-3 voor, maar daarna kreeg KV Mechelen nog 2 penalties en die gingen allebei binnen. En Charleroi won met 0-1 op het veld van Lommel. Charleroi komt met 6-6 mee aan de leiding samen met Club Brugge, Antwerp en Gent. En in het tennis is onze landgenoot Sisu Bergs meteen uitgeschakeld in het Masters 1000 tennistoernooi van Cincinnati. In de Verenigde Staten is dat een Masters 1000 toernooi, is het niveau net onder de Grand Slams. Bergs verloor van de Spanjaard Merida met 6-3 en 6-2. Het weer, de dag start bewolkt met buien. Na 10 uur wordt het droger, temperaturen tot 26 graden. Ook morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en tot 25 graden dan.
0: Mona is terug en daar zijn de files ook weer. Het zal wel toeval zijn. Goedemorgen, Mona.
3: Ja, inderdaad. Goedemorgen, rond Brussel op de binnenring. Inderdaad, 20 minuten filegolven. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Richting Brussel 10 minuten bij op de enige 10 bij de werken in Rumst. Verderop wat langzamer rijden vanaf Vilvoorde. 10 minuten nog tussen Rotselaar en de werken in Wilselen. En ook op de E40 vanaf Sterbeek. Richting Antwerpen 10 minuten bij op de enige 10 tussen Mechelen-Noord en de werken in Rumst. En tot slot op de N16 richting Willebroek zo'n 15 minuten bij aan de werken in Temse.
2: Studio Brussel.
6: Sam staat op.
2: Sam de Bruin.
0: Voor iedereen die voor de jaren 90 is geboren, even een flashback naar toen je misschien nog herexamens had en de Bomfunk MC's overal te horen waren.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: we kennen het allemaal. Bomfunk MC's en Freestyler.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Rip aan alle studenten die het iets te plezierig gemaakt hebben het voorbije academiejaar en nu met de gebakken peren zitten. Want de herexamens die zijn weer aangebroken. Zeker op universiteiten beginnen ze er vaak deze week al aan. Bij sommige hogescholen is het pas vanaf volgende week. Maar er wordt dus wel weer stevig geblokt. Gelukkig bij wat aangenamere temperaturen dan de voorbije weken, maar toch, leuk is anders. Als je de radio hebt aanstaan tijdens het blokken, wil ik gerust een goede plaat voor je draaien om je goed in gang te krijgen vandaag. Stuur even welk vak je aan het studeren bent en dan brengen we dat in orde.
2: Studio Brussel.
1: Sam staat op.

0: Edward Sharp. Met Home. Goedemorgen, het is maandagochtend en velen voelen dat, want er zijn veel mensen die uit vakantie gekomen zijn en vandaag weer beginnen werken. Maar het zijn er ook veel die met heel andere dingen bezig zijn. Goedemorgen, Louise.
1: Hallo, Sam.
0: Hoeveel herexamens heb je?
1: Ik heb 2 herexamens.
0: Oh, safa nog, dat is te doen.
1: Ja, dat is te doen. Ja,
0: je hebt dus redelijk je best gedaan tijdens het academiejaar.
1: Ja, toch wel.
0: Wat studeer je?
1: Ik studeer psychologie.
0: Oké. En welk vak ben je dan specifiek aan het blokken?
1: Momenteel psychopathologie. Zowel voor kinderen als voor volwassenen.
0: Psychopathologie, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Dat zijn dus alle verschillende psychische stoornissen die je kan hebben en aan welke DSM-criteria je dat moet voldoen.
0: Oeh, amai Louise, dat is nu ook niet bepaald om echt extreem vrolijk van te worden, neem ik eraan.
1: Nee, dat is waar. Nee.
0: Is het andere vak statistiek? Want dat is standaard voor mensen die psychologie studeren, dat die buizen op statistiek.
1: Nee, deze jaar gelukkig niet. Ah. Ik ben er voor allemaal statistiekvakken van door.
0: Dat is goed nieuws. Hoe lukt het studeren? Is dat een beetje te doen zo in de zomer? Want natuurlijk, iedereen is zich aan het amuseren, dat weet je. En dan ineens moet jij terug achter dat bureautje gaan kruipen en heel de tijd blokken. Is dat iets wat jij goed kan?
1: Ja, leuk is iets anders natuurlijk. Maar ik kan dat op zich wel redelijk goed van mij afzetten, omdat ik in september dan weer nog leuke dingen heb gepland. Dus.
0: Dat is waar. Dat is goed nieuws. De radio die staat wel aan bij jou terwijl je aan het studeren bent.
1: Nu minder, maar inderdaad, tijdens dat ik samenvat of voorbereid, staat die wel altijd op.
0: Vind je dan niet dat dat je afleidt?
1: Ja, tijdens echt van buitenblokken wel, dus dan heb je die meestal niet opstaan. Ja. Maar voor de rest gaat dat wel.
0: En zo de gsm, want dat vind ik ook zo. Dat heb ik natuurlijk vroeger, toen ik nog die paar keer dat ik moest blokken, heb ik dat niet echt meegemaakt. We waren nog niet zo bezeten door onze smartphones natuurlijk. Hoe los je dat op? Gooi je die gewoon weg tijdens je blokken of wat gebeurt daarmee?
1: Ja, ik heb dus zo een app op mijn gsm en die kan je opzetten en dan begint er een timer te lopen. En je kunt dus op geen enkele andere app op die moment als je een timer opstaat.
0: Dat is niet waar.
1: Pas vanaf dat je erin afzet, ja.
0: Amai, dat is briljant. Daar zouden zoveel mensen mee geholpen zijn met die app. Weet je hoe die heet, toevallig?
1: Ja, ik zelf ook. Die noemt Focus Tree.
0: Yo, hallo, die ga ik installeren. Dat gaat zoveel mensen helpen. Ja. Dat is fantastisch. Heel goed. Zeg maar, je ziet het dus wel zitten op zich, de examens. Ben je vandaag al begonnen met het blokken?
1: Nee. Daar ben ik nog niet van plan. Okay. Hierna ga ik wel starten.
0: Oké, dat is goed. Maar welke plaat mogen we jou in gang zwieren dan?
1: Dan mag je die Ace of Spades van Motorhead zijn.
0: Ja zeg, Louise ziet het zitten vandaag. Oké, die ga ik voor jou spelen mag je beginnen. Dan komt het helemaal goed. Heel veel succes met die herexamens, Louise. Je bent niet de enige. Er zijn nog mensen in de app die sturen. Dus courage allemaal.
2: Sam staat op.
3: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Pukkelpop en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want morgen maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Pukkelpop.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
3: Check.
2: De DJ checkt voor je tickets koopt.
3: Oké, check.
2: En social media checkt voor je op date gaat.
3: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
2: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
2: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro.

Rustig, Billie Eilish. We zitten nog maar aan het ontbijt en je bent al over de lunch bezig. Ik heb hier nog een plaatje voor mensen die toch dat vakantiegevoel niet goed kunnen loslaten. Ik denk dat je hem wel kent. Sarah Perchettiamo is dit. Een heel goede morgen. Het is maandag.

0: klein beetje dat vakantiegevoel proberen vast te houden met deze Sarah Perquet-Jamo. Goedemorgen, het is 8:27. Toon, in de Hoge Venen zijn al grote stukken natuur afgebrand.
1: Ja, meer dan 3000 hectare of 30 vierkante kilometer is daar al afgebrand en honderden mensen zijn ook geëvacueerd voor die branden. Maar goed nieuws, vanochtend heeft het er wel geregend en Duitsland stuurt nu ook 2 blusvliegtuigen om de brandweer bij ons te helpen. En Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was onder meer bekend van haar rol in de populaire reeks Heroes. Speelde ook mee in verschillende Scream-films. Eerder dit jaar bracht ze nog een boek uit over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Ze was 36.
0: Het weer.
1: Het weer, de dag start bewolkt met enkele buien. Na 10 uur wordt het droger en we krijgen vandaag temperaturen tot 26 graden.
0: Dankjewel, Toon.
2: Studio Brussel.
3: Sound staat op.
0: We zitten met een populaire muzikale ster die jarig is vandaag. Phoebe Bridgers, de queen van de Sad Girl Indie Music, is jarig. Ze wordt 32 vandaag. Op 5 december speelt Phoebe in Vos Nationaal. Dat was dat concert dat onmiddellijk uitverkocht was. Echt crazy. Sommige mensen hebben zelfs nog niet eens van die naam gehoord. En de fans die kopen dat spel gewoon meteen op. Crazy is dat. En afgelopen vrijdag trakteerde Phoebe Bridgers ook al op een gloednieuw album. Namelijk Lost Weekend kwam vorige week vrijdag uit. De fans hebben daar heel het weekend naar geluisterd. Het is een erg persoonlijke plaat geworden blijkbaar. Waar ze het onder andere heeft over haar ex-verloofde, de acteur Paul Mescal. Ze zingt ook over het overlijden van haar vader, waar ze een heel moeilijke band mee had. Maar ook over haar nieuwe liefde, Bo Burnham. De comedian, muzikant die je misschien tijdens COVID hebt leren kennen, onder andere. Dat is een nieuwe nummer Bobby dat ze daarover zingt. Ook jullie zijn fan van die nieuwe muziek van Phoebe. Want jullie stemden haar single Lost Boys voor een tweede week op rij naar de eerste plek in de afrekening. Een prachtig verjaardagscadeau voor Phoebe Bridgers.
2: Studio Brussel.
3: Dit is de nummer 1
2: in de afrekening.
3: Stem voor jouw favorieten
2: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
3: Life is music.

0: Uit Ierland komt er toch goede muziek, hè? Deze Inhaler ook, My Honest Face.
1: Studio Brussel, worldwide.
0: Het is opvallend hoeveel berichtjes ik deze ochtend kreeg van mensen bij wie het piekt deze ochtend opnieuw die wekker om te gaan werken na enkele weken vakantie. Heel veel courage aan wie er weer invliegt vandaag na zo even op uw gat te kunnen hebben gelegen. Je hebt het op zijn minst gehad, hè? Dat is ook al mooi meegenomen. En ik wil jullie niet jaloers maken, maar er zijn toch nog steeds mensen die nu net vertrekken bijvoorbeeld op reis of er nog even blijven. Als jij op dit moment in het buitenland bent en luistert naar Studio Brussel, dan mag je sturen in de app van Studio Brussel en dan geef ik je een dikke vakantieplaat cadeau na Salif Keita en Madame in de Martin Solveig remix.

0: De festivalzender.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een kamderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

0: Stressed Out van 21 Pilots.
1: Studio Brussel. Worldwide.
0: Och, maar ik ken iemand die alles behalve stressed out is. Goedemorgen, dag Nele.
2: Hey, dag Sam.
0: Nele, als ik het goed voor heb, dan zit je ergens te midden van de Italiaanse wijngaarden.
2: Dat klopt helemaal.
0: Fantastisch.
2: Ik heb het meest fantastische zicht ooit. Wat zeg ik het zelf?
0: Ja, zit je nu echt gewoon te kijken naar de wijnranken of hoe zit het?
2: Ik zit op mijn terras naar de heuvelslak beneden aan het kijken. Te wachten tot de eerste mini-tractortjes het veld oprijden. Want men zou vandaag aan de pluk beginnen.
0: Ah ja, door die warme zomer is het allemaal een beetje sneller in gang aan het komen, hè?
2: Ja, absoluut. Maar Dolce Farniente, ze zijn nog niet wakker, denk ik.
0: Ah ja, op die manier. Ze doen het wanneer ze er goesting in hebben. Ik snap het helemaal. En stel nu dat ze beginnen, zou je dan bereid zijn om hier en daar misschien eens mee te gaan helpen? Of denk je van, nee, laat me gerust, jong. Ik heb vakantie.
2: Als ze niet vroeg beginnen, zoals vandaag, dan doen we met plezier mee. Dat staat waarschijnlijk deze week sowieso nog op de planning. We kennen hier wel wat Italiaanse vrienden die wijngaarden hebben. En plots zal er al wel een WhatsAppje verschijnen van, komen jullie een paar uur helpen? Dat doen we met veel plezier.
0: Oké, want jullie gaan telkens naar dezelfde plek op reis, Ginder.
2: Ja, wij hebben hier met veel bloed, zweet en tranen een huisje helemaal gerenoveerd.
0: Wow.
2: En dat is onze vaste stek geworden.
0: Oh, wat tof. Kennen jullie dan echt zo de buren en al, Ginder, in de buurt?
2: Ja, absoluut. We hebben speciaal daarvoor Italiaans geleerd. Anders kun je hier niet verbouwen of betaal je drie keer de prijs, bij wijze van spreken.
0: Dat snap ik.
2: En we hebben ook gekozen om in het dorp te zitten. Dus dan moet je echt wel een mini-inburgeringscursus, als het ware, volgen. Hè.
0: Maar zalig dat je
2: dus
0: dat doet.
2: Dus we doen ons uiterste best.
0: Oké, ja, laten we dat muzikaal doortrekken. Hè. Welke Italiaanse plaat gaan we draaien voor jou?
2: Ik dacht het wat meer Stubru-stijl te houden en wat minder lazy piano. Moneskin van Ritier Boni van Moneskin ligt mij wel van toepassing.
0: Perfect van toepassing. Geniet er keihard daarvan. Laat iets weten als ze er eindelijk aan begonnen zijn. En stuur een fotootje als je zelf mee begint te plukken en helen. De groetjes daar.
2: Zullen we zeker doen.
0: Ciao.

niet alleen de rains in Afrika zijn gewenst. Zoals hier bij Toto, maar ook bij ons in België is het welkom. We krijgen een nat weekje. White Lies heb ik nog voor jou. Bigger Than Us.

0: Een goedemorgen, het is 9 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
2: Het Duitse leger stuurt 2 blushelikopters naar de Hoge Venen. De natuurbrand wordt daar nog altijd met man en macht bestreden. Er komt vandaag ook opnieuw 1 Nederlandse blushelikopter mee blussen. Het is intussen wel beginnen te regenen in het gebied, maar het vuur breidt zich wel nog verder uit richting het noordoosten bij de Duitse gemeente Monschau. De brandweer heeft ook de hele nacht doorgeblust, vertelt deze brandweerkapitein van de zone Oost-Vlaanderen-Brabant.
3: Dicht bij het vuur hebben we de bosbrandweerwagens die de capaciteit hebben om onverhard terrein te rijden. Zij worden dan eigenlijk gevoed door tankwagens die pendelen voor water. Als het weer het toelaat, zijn er voor vandaag zowel helikopters als vliegtuigen voorzien.
2: De brandweer van Oost-Vlaams-Brabant dus. Koning Filip gaat nog voor de middag naar de provincie Luik om de mensen te ontmoeten die nu al enkele dagen de brand in de Hoge Venen bestrijden. En naar aanleiding van de brand in de Hoge Venen gaat minister van Defensie Theo Francken een militair brandactieplan opstellen. Hij wil dat plan eind september voorleggen aan het parlement. Defensie levert hulp bij zulke natuurbranden ook nu in de Hoge Venen. De Amerikaanse president Donald Trump gaat de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea inkorten. Zuid-Korea is een belangrijke partner van de Verenigde Staten, maar Trump noemt de oefeningen een vijandig signaal tegenover Noord-Korea. Ook zouden de oefeningen te duur zijn, volgens Trump. Dat vertelt Veerle de Vos.
4: Ze zijn te duur en Zuid-Korea heeft geweigerd om deel te nemen aan de Amerikaanse militaire operatie tegen Iran. Doet een beetje denken aan Trumps houding tegenover zijn NAVO-bondgenoten, die hij vaak gelijk aardige dingen verwijt, maar er zit wellicht meer achter. Het is geen geheim dat Trump de Noord-Koreaanse leider graag opnieuw wil ontmoeten en de militaire oefeningen zijn een doorn in het oog van Noord-Korea.
2: De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste die het land ooit heeft meegemaakt. Tot nu toe stierven officieel al 2.335 mensen aan de ziekte. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige uitbraak in 2018. De huidige uitbraak in Congo wordt veroorzaakt door een variant van het virus waarvoor nog geen vaccin bestaat. Het weer. De dag start bewolkt met enkele buien. Na 10 uur wordt het wel droger. Temperaturen tot 26 graden vandaag. Ook morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en tot 25 graden dan.
5: Studio Brussel.
6: Sam staat op.
5: Sam de Bruin.
7: Als je de maandag nog niet helemaal positief voelt, heb ik de remedie voor jou. Een dikke meezinger van de jaren nul. Het is Sing Along Time.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Is music.

Geef toe, nu gaat die maandag toch al ietsje beter met Ruby van Kaiser Chiefs. Steve Lacy die heeft een beetje onverwacht een dikke hit te pakken dankzij Spider-Man. Dit nummer, Oh Yeah, zit in die nieuwe blockbuster en wordt wereldwijd massaal gestreamd en op de radio gespeeld. Steve Lacy.

0: The Beaches, did I say too much? Goedemorgen, het is maandagochtend 17 augustus. Dat is, ja, toch al behoorlijk zo richting het einde van de zomer, maar niet getreurd, hè. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Het zomerweer is misschien heel even weg deze week, maar de festivalzomer die is echt nog niet gedaan. Dat gaan we niet gezegd hebben. Echt absoluut niet. Deze week is het de week van Pukkelpop. Ik hoop dat jij morgen in de agenda goed hebt aangeduid, want morgen is het natuurlijk Ticket Tuesday en kan jij misschien op die manier nog naar Pukkelpop gaan. Wat we nu sowieso elke dag nog doen, dat is lekker muzikaal opwarmen voor al die festivals die er ook daarna nog aankomen. En dat doen we met de festivalroulette. Jij kan draaien aan de festivalroulette. Daar komt goede muziek uit die ooit live gespeeld is op onze Belgische festivals. En jij bepaalt welke we wel en welke we niet spelen. Dus als je graag eens wil draaien aan die roulette, laat het weten.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: zomerse muziek ook past bij die natte grijze wolken die we vandaag zien. Safa wel, vind ik. Dat lukt wel, heb je een indruk. Another Is It featuring 54 Ultra en Talk To You. Soms komen er ook aan met Alone.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.

0: Alone van Whispering Suns. Laatste kans heb je nu als je wil draaien aan de festivalroulette. Er zit goede muziek in vandaag. Stuur festivalroulette in de Apple Studio Brussel en je gsm-nummer en dan mag jij er straks aan draaien en bepalen wat we spelen op de radio.
1: Hi, I'm Ray at Studio Brussel. Life is music.

0: Prada met de stem van onze Ray.
1: De festivalroulette.
0: Goedemorgen, dag Jan.
2: Hey, dat is Sam. Goedemorgen.
0: Jan, hoe is het weer daar in Evergem of ben je ondertussen al op een andere plek?
2: Nee, ik ben nog in Evergem. Ah, ja. Het zonnetje komt erdoor. Een beetje bewolkt, maar het zonnetje komt erdoor.
0: Ah, ja, maar ze hadden het beloofd dat vanaf 10 uur een beetje ging opklaren. In Evergem is het al wat rapper.
3: Goed zo. Super.
0: Op zich is het wel oké, de regen. We vinden dat niet zo erg nu, hè.
2: Nee, het mocht geen regenen. Ja. Dus ik denk dat veel mensen er blij mee zijn.
0: Ik denk het ook, inderdaad. Waar ook veel mensen blij van worden, dat is goede festivalmuziek. En jij gaat daar veel in bepalen vandaag, Jan. Want jij gaat draaien aan de festivalroulette. Daar gaat muziek uitkomen van op onze Belgische festivals. En dan ga jij mogen kiezen welke we gaan doen. Ben je er klaar voor? Zal ik een eerste keer draaien aan de roulette?
2: Ja, draai je maar.
0: Oké, gaan we.

0: meteen een zeer mooie om mee te starten. Ik ga jou niet beïnvloeden, Jan, maar dit is een van mijn favoriete nummers van deze festivalzomer 2026. Maar ik laat het volledig aan jou voor de rest. Hè. Dit was Dressed Like Boys, Stonewall Rides, gezongen op de Locusse Feesten dit jaar. Wat denk je? Gaan we daar meteen voor of gaan we toch voor iets anders gaan?
1: Ik ga ervoor gaan, want ik heb het live gezien op Arthur dit jaar.
0: Ja, goed hè.
1: En het is gewoon een fantastisch nummer. Dus ik ga niet verder gaan, we gaan deze niet.
0: Was bij jou op Rock Wechter met kippenvel of met tranen of met allebei?
1: Absoluut, wat tranen niet, ja. Absoluut, maar zeker kippenvel. Ja. Maar het is zo'n fantastische artiest. Ik heb hem ook nog gezien ooit met Dirk. Ja. Dat was ook steengoed.
0: Dit is helemaal anders, Jelle, maar ook heel goed inderdaad.
1: Jelle is een topper. Ja, maar het is een topper.
0: Fijn, maar kijk, dan is trappen klonken. En Jan, dan gaan we daarvoor Stonewall Ride Forever op de Locusse Feesten dit jaar. Fijne dag voor jou nog. Studio Brussel.
2: De festivalzender. Pops came down. But a brick wall opened up.

Free Your Mind van Frostpunk Clooney krijg ik toestemming om nog eens een oldschool Arctic Monkeys klassieker te spelen tijdens je werkdag. Eentje met backing vocals van Josh Homme van Queens of the Stone Age. One for the Road.

0: 15 jaar Camping Catch Club op 22 augustus in Kortrijk. Het zotste feest van het jaar. Met Reggie, de Cowboys, Spreuteleuten, Willy Sommers, Ruben van Gucht en heel veel, veel meer. Tickets en info, campingkidsclub.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: Studio Brussel.

goud tot plafond is eens iets anders dan al dat goud dat vorige week op een bouwwerf gevonden werd in Dendermonde, weet je dat nog? Charlie XCX, die had kunnen kiezen om gewoon nog eens een dikke dansplaat te maken. Ze kan dat goed, het zou verkopen en ze zou haar extra centen kunnen tellen. Maar dat idee vond Charlie super saai, dus gooide ze het over een andere boeg en maakte ze een ander soort songs, zoals deze Camera.

0: 1,2,3,4。
1: Blijf dat toch zo een muzikale legend. Missy Elliott hier met Get Your Freak On. Calvin Harris, de held van Tomorrowland, krijg je nu met Blessings.
2: Life is music.
3: Is music.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Coachello!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
2: Yep. Info op telenet.be.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Goedemorgen, 10 uur,
6: VRT Nieuws.
5: Ton Janssens.
7: Ook Noorwegen stuurt vanavond 2 blushelikopters naar ons land. Die komen helpen om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Vanmiddag komen er ook al 2 helikopters van het Duitse leger en er is er ook eentje uit Nederland. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Vooral in het noordoosten van de Hoge Venen zijn sommige delen niet bereikbaar en is blussen vanuit de lucht cruciaal. Het bluswerk is erg zwaar, zegt deze helikoptercommandant.
8: Gisteren was er veel meer sprake van een zich ontwikkelende brand. We hebben spannende momenten meegemaakt, maar dat lijkt allemaal goed gegaan te zijn. Ja, de meeste waardering is ook voor de collega's die hier vannacht zijn geweest. En wij hebben vannacht gewoon nog kunnen slapen. Maar de collega's zijn vannacht gewoon met hand- en spandiensten, met de voet op de grond zijn die gewoon doorgegaan.
7: Koning Filip gaat straks naar de regio. Hij zal er praten met de mensen die nu al enkele dagen de brand in de Hoge Venen bestrijden. Het vuur heeft al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. In het noordoosten van Spanje, in de regio Aragon, is een soldaat om het leven gekomen bij een bosbrand daar. De militair was ingezet om mee te helpen blussen. Hij zou om het leven zijn gekomen toen de vrachtwagen die hij bestuurde kantelde. De bosbrand in Aragon heeft intussen al een gebied van zo'n 16.600 hectare verwoest. 1000 inwoners uit de omliggende dorpen zijn ook geëvacueerd. 4 jonge mannen uit Bilze-Hoeselt in Limburg zijn dit weekend in Nederland, net over de grens met ons land, aangehouden op verdenking van diefstal. De jongeren deden zich voor als agenten. Met een smoes dat er een inbrakenplaag was in de buurt, raakten ze binnen bij een vrouw van 72. Ze gingen aan de haal met juwelen en 1000 euro cash. Diezelfde avond kon de politie de 4 aanhouden. Nepagenten komen trouwens steeds vaker voor, zegt de politie in Nederland.
9: Ze gaan echt heel gehaaid te werk. Bijna professioneel. Ze bellen ook vaak eerst telefonisch, nemen ze contact met je op. Dat ze zeggen, bij jullie in de buurt wordt veel ingebroken. En later staat dan een nepagent aan de deur om, zo gezegd, spullen veilig te stellen. Ja, politie neemt nooit spullen in beslag om ze veilig te stellen. Dus ja, trappen gewoon niet in.
7: Het weer, eerst bewolkt met enkele buien. Na 10 uur wordt het droger of rond deze tijd dus. Bij temperaturen tot 26 graden vandaag. Ook morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en tot 25 graden dan.
4: Studio Brussel.
0: Joris Brijs.
5: Ik heb hier een extra grote lading muziek verzameld om je maandag wat op te vrolijken. Heel leuk dat je bij bent. Goedemorgen en welkom.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

uitgegroeid tot een anthem. 17 Going Under van Sam Fender. Ila kennen we nog van de nieuwe lichting 2022. Meer dan 4 jaar na winst in die nieuwe lichting zit er een tweede album aan te komen, Motherland. Daar ga je zondag op Pukkelpop al nieuwe muziek van leren kennen. En nu ook al met deze Sorry. Daar hoeft Ila zich alles behalve voor te excuseren. Heel goede gitaarplaat.

0: alles van dat zijn vandaag harder, better, faster en stronger. Oscar en de Wolf mag ze allemaal nog eens afvinken. Zometeen.
1: Bring your bottle back bij Isipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Isipari XL. Let the sea
2: shine. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is

van Fleetwood Mac. Goedemorgen, we zijn hier bezig met de week goed in gang te trekken. Doen we nu met Ned Sky. And Work It Out.

0: is de nummer 1
1: in de afrekening.
0: Stem voor jouw favorieten
1: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
0: Life is music.

Er zit echt veel Sophie en Stevens in deze Lost Boys van Phoebe Bridgers, de nummer 1 in de afrekening. We zitten in de helft van augustus, de zomervakantie loopt nog door. Dus ook vakantiegevoel om de radio nog met Vampire Weekend. In de

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
4: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, ja, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
8: Camber, more space for your place.

Hush Me van Mumford & Sons. De nieuwe vrienden van Pommelien Thijs sinds Rock Werchter. Dit wens ik iedereen toe. Een happy ending. Deze komt van The Strokes. Goedemorgen.

Hotse Girl To Do, Fatima Yamaha. We zijn aan de Pukkelpopweek begonnen. Van donderdag tot zondag is het in Kiewit te doen. En op die laatste dag, op de zondag, staat Violet Grohl op het Pukkelpoppodium voor haar eerste concert hier bij ons in België.

0: Oh ja, man.
1: Ik sta hier, ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
0: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
1: Ik hoef deze echt niet te weten.
0: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè? Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
1: Ik kan echt niet volgen.
0: Of mijn gezekjes voor de barbecue.
2: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
1: Doe eens naar rechts.
2: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
1: Oh, we hebben een match.
2: De dagelijkse kost-app.
3: Nu kan hij gaan komen, ja! Marion heeft hem dan toch binnengeduwd.
2: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
4: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel. 11 uur, een hele goede morgen.
5: VRT Nieuws.
6: Ton Janssens. Verschillende landen sturen blushelikopters naar de Hoge Venen. Noorwegen stuurt er vanavond 2 en vanmiddag komen er ook al 2 helikopters van het Duitse leger. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Vooral in het noordoosten van de Hoge Venen zijn sommige delen niet bereikbaar en moet er dus geblust worden vanuit de lucht. Ook Nederland heeft een blushelikopter naar ons land gestuurd, vertelt deze helikoptercommandant.
7: Vandaag komen we met 1 Chinook, dus 1 helikopter met 2 wieken, komen we water laten vallen uit de lucht. Nou, de verwachting is vandaag dat we een minder ontwikkelende brand hebben die wat makkelijker te controleren is. We gaan zo ook even een rondje vliegen op het moment dat de heli komt om een beeld te maken van bovenaf wat is er nou aan de hand en wat heeft die brand nodig om te gaan controleren.
6: Koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Onder meer gaat hij naar het crisiscentrum in Votten bij Luik. 4 jongeren uit Bilze-Hoeselt in Limburg zijn dit weekend in Nederland aangehouden op verdenking van oplichting. Ze zouden zich hebben voorgedaan als agenten. Ze raakten zo binnen bij een vrouw van 72 en vertelden dat er een inbraakplaag was. Vervolgens namen ze zelf haar juwelen en 1.000 euro cash mee. Diezelfde avond kon de politie de 4 aanhouden. Nepagenten komen wel steeds vaker voor, zegt de Nederlandse politie.
8: Ze gaan echt heel gehaaid te werk, bijna professioneel. Ze bellen ook vaak eerst telefonisch, nemen ze contact met je op. Dat ze zeggen, bij jullie in de buurt wordt veel ingebroken. En later staat dan een nepagent aan de deur om zo gezegd spullen veilig te stellen. Ja, politie neemt nooit spullen in beslag om ze veilig te stellen. Dus ja, trap er gewoon niet in.
6: In Ierland zijn 5 tieners omgekomen nadat ze aan het spookrijden waren op een snelweg. Ze deden dat vermoedelijk in een gestolen auto. Ze botsten frontaal op een andere auto. Daarin zaten 3 vrouwen en een jongen van 7. Zij raakten allemaal zwaar gewond. De tieners waren tussen de 14 en de 16 jaar, meldt een Ierse krant. Ze zijn nog niet geïdentificeerd. Jonas Vingegaard zal dit seizoen geen wielerwedstrijden meer rijden. De Deense renner van Visma Leasebike viel vorige maand tijdens de Tour en brak toen zijn sleutelbeen. Hij is nog aan het revalideren en laat weten dat hij dus niet meer op tijd in topvorm zal geraken. Hij zal er dus niet bij zijn in de Ronde van Spanje of op het WK. Vingegaard won dit jaar onder meer de Giro en Parijs-Nice. Het weer. De dag is bewolkt gestart met enkele buien. Het wordt langzaamaan droger. Temperaturen tot 26 graden. Ook morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en tot 25 graden dan.
5: Brussel.
2: Joris Brijs.
9: Vrienden van de maandag, goedemorgen. We spelen dit uur nog eens om barbecue budget. En ik gooi daarnaast enkel goede platen bij op de grill. Welkom.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Intergalactic Lovers. En Delay, je bent je bed. Hopelijk met het juiste been uitgestapt. Op 17 augustus, daar zitten we nu al. Nog 2 weken tot het nieuwe schooljaar begint. Voor sommigen klinkt dat vreselijk in de oren. Voor anderen heeft de vakantie lang genoeg geduurd. Als je in kamp 2 zit, er komt dopamine aan van Sum 41.

pak af, dopamine. Sum 41, als je een lugubere boodschap kan brengen alsof het een wonderlijke gebeurtenis is, dan heet je als band The Opposites. Dit is Feestje op mijn graf.

0: Op maandag leer je een nieuwe hotshot kennen. En deze week heeft Royal Blood die te pakken. Je hoort hem zo.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: We staan op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+.

0: look at the world. Chasing Cars van Snow Patrol. Zo dus, Royal Blood en The Hotshot. Die gaan hand in hand deze week.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Mike Kerr en Ben Thatcher van Royal Blood hebben hard gewerkt aan hun vijfde plaat, Dead Company. De release staat gepland voor midden november ergens. Maar deze is dus al begonnen deze zomer. Bijvoorbeeld over hoe het album tot stand gekomen is.
2: We knew we wanted to make new music, but we didn't know what kind of music. In fact, we never really do. Yeah, by the time that rolled around, we were just so kind of pumped and full of energy. I think that excitement kind of made for some really fast and really heavy music. Probably the kind of heaviest music we've ever made.
0: Sneller, harder en energieker. Misschien wel het meest uptempo dat ze ooit gemaakt hebben. We nemen dus de proef op de som en eens kijken of ze gelijk hebben met het eerste nummer van die aankomende plaat, 10 over 10.
1: De beste muziek hoor je eerst op

0: and too sweet. Het zou kunnen gaan over ribbekes. Die je net iets te hard gemarineerd hebt in honing. First World Problems.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Had je 100 euro, wat zou jij dan doen? Een barbecue geven en je budget opdoen. Wij kunnen je dat barbecue-budget bezorgen als jij me kan vertellen welk woord we weggrillen in Summertime Sadness van Lana Del Rey. Luister goed, het is een heel kort woord, dus het zal snel gaan. Stuur in de app van Studio Brussel welk woord we zoeken en kom hier winnen op de radio.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: Summertime Sadness mist juist nog één woord.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Goedemorgen, dag aan.
3: Goedemorgen, Joris.
0: Aan, we zoeken één weggegrild woord bij Lana Del Rey. Welk woord is dat volgens jou?
3: Klopt, en dat was nog het eerste ook trouwens. Kiss. Ja.
0: Kiss. We zullen eens luisteren samen. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. Zeker weten, Kiss. Ze spreekt het heel snel uit, maar het is goed.
3: Ja.
0: Een kus levert je 100 euro barbecue budget op. Ann, waar gaat het meeste van jouw budget naartoe bij barbecues?
3: Voorgerechtje zalm op de barbecue en daarna ribbetjes alsjeblieft.
0: Oké, het is met voor- en nagerecht. En dessert ook al over nagedacht?
3: Dat heb ik momenteel nog niet gedaan, maar er ligt hier een kookboek voor de barbecue waar ook receptjes op instaan om dessert op de barbecue te maken.
0: Het wordt met gangen bij jouw barbecue.
3: Zeker
0: ook geen stokbrood te vergeten, hè? Bij de barbecue, dat is belangrijk.
3: Nee. Maar ik heb een hele leuke barbecue, zo'n kamado.
0: Heerlijk. Anne, geniet van je barbecue binnenkort en van het gezelschap dat mee mag profiteren van jouw 100 euro barbecue budget. En fijne maandag nog.
3: Zeker en vast. Dank u wel, Joris.

0: Stronger, Black Box Revelation bezet de koers richting maandagmiddag met de Killers.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Geen ticket voor Pukkelpop en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want morgen maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Pukkelpop.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
4: Stream aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik ga waar is ons hotel, juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus dat komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Heel goedemiddag, het is 12 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Stijn de Fort.
7: De natuurbrand in de Hoge Venen is voor een deel onder controle. Dat laten de diensten van de gouverneur weten. In het noordoosten van het gebied breidt de brand zich wel nog verder uit. Vlaamse, Brusselse en Waalse brandweerlieden zijn nu al 4 dagen aan het werk om de brand te bestrijden. De Vlaamse zijn cruciaal bij het beschermen van de oostelijke kant van de brand. Niels Pauwes van de Vlaamse brandweerdiensten vertelt wat ze nu doen.
8: Die oostflank blijft er altijd het zorgenkindje, zeg maar, om dat te kunnen bewaken, om dat te houden. Ja, als het daarover gaat, dan gaat het echt richting het oosten, richting de Duitse grens. En dan spreek je over een enorm gebied. Hè. Dus het is echt wel cruciaal dat we die lijn daar proberen te houden. Hè. We zijn ook een stukje afhankelijk van het weer. Als dat draait in negatieve zin, dan kan het nog altijd overslaan. Hè. Dus dat zijn nog altijd een stukje de focus van de operaties.
7: Ons land krijgt ook hulp van andere landen. Vandaag komen nog 2 Duitse blushelikopters aan en vanavond 2 Noorse. Er is vandaag ook 1 van de 2 Nederlandse Chinook-helikopters op het terrein. De andere viel in pannen. En er waren ook al 2 Zweedse blusvliegtuigen en 2 helikopters van onze federale politie in de regio. En later vandaag bezoekt ook koning Filip het getroffen gebied. En de 2 branden op het Griekse eiland Salamis, vlakbij de hoofdstad Athene, zijn zo goed als onder controle. De brandweer blijft dan nog ter plaatse met 2 helikopters en 200 brandweerlieden. De brand brak zondag uit en heeft het leven gekost aan 2 mensen. Een oud koppel dat vast zat in hun huis nadat het vuur zich razendsnel verspreidde. De Taiwanese regering wil volgend jaar een recordbedrag uitgeven aan defensie. Het zou gaan om meer dan 30 miljard euro of meer dan 3% van het binnenlands product. De Taiwanese president noemt het een investering in de vrede. De afgelopen jaren laat China duidelijker merken dat het Taiwan als een deel van China beschouwt. Jonas Vingegaard zal dit seizoen geen wielerwedstrijden meer rijden. De Deense renner van Visma Leasebike viel vorige maand tijdens de Tour en brak toen zijn sleutelbeen. Hij is nog aan het revalideren en laat weten dat hij niet meer op tijd in topvorm zal geraken. Hij zal er dus niet bij zijn in de Ronde van Spanje of op het WK. Vingegaard won dit jaar onder meer de Giro en Parijs-Nice. Het wordt bewolkt deze namiddag met hier en daar nog kans op een bui. We halen 25 graden. Morgen grijs met periode van regen en buien. Ook woensdag nog wisselvallig, dan halen we nog 22 graden.
4: Studio Brussel.
2: Joris Brijs.
5: In de week van Pukkelpop heb ik live muziek in onze festival Roulette gepropt. Kom straks draaien. Voor de rest hoef je niks te doen buiten luisteren en genieten.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Thunderstruck van AC/DC. Goedemiddag, Ticket Tuesday komt eraan. Over minder dan 24 uur. En het is echt een maffe.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
1: voor Pukkelpop.
0: Met Pukkelpop in zicht. Het begint donderdag, eindigt zondag. Wordt de FOMO met het uur groter ook wat betreft die Ticket Tuesday. Als je geen ticket hebt, en de kans is groot, want de stormloop op de combi's en de dagtickets voor Pukkelpop was maanden geleden groot. Het is volledig uitverkocht en we hebben hier dus de laatste Pukkelpop tickets liggen. Het is jouw kans en kom ze grijpen. Morgen vanaf, in de ochtend begint het. De Ticket Mayhem voor Pukkelpop. De laatste tickets die liggen hier bij ons. Dan kan je Oliver Simons bijvoorbeeld zien op zaterdag in Kiewit.

0: goed genoeg. Block Party mag ook mee lunchen zometeen.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
4: Kamber, more space for your place.

0: These Days van Foo Fighters. Ik heb een onschuldige hand nodig. Studio Brussel.
1: De Festival Roulette.
0: Een draaier van dienst gezocht. Als je zin hebt in live muziek, stuur dan Festival Roulette in de app van Studio Brussel nu. Ik heb 3 fijne live tracks klaarstaan. Jij mag bepalen welke van de 3 we gaan draaien. Ideaal om naar Pukkelpop of andere festivals op de planning toe te leven. Kom draaien.
2: Wil jij draaien aan de Festival Roulette?
1: Stuur nu Festival Roulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

0: Ik heb hem gevonden.
1: De festivalroulette.
0: De draaier van dienst op maandag, de Jury. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Joris.
0: Jury, wat voor maandag beleef jij vandaag?
2: Vrije dag vandaag, dus wel positief.
0: Schitterend. Nog leuke plannen of is het een praktische maandag met klussen hier en daar?
2: Anders gaan we een keer even het startje maken.
0: Jury, je klonk even als een robot, je viel even weg. Dus wat zijn de plannen?
2: Deze morgen was het praktisch, maar deze namiddag waarschijnlijk een fietstocht maken.
0: Ideaal, de voormiddag de praktische dingen doen. Namiddag genieten van een fietstocht. We hebben nu tussendoor, tussen voor- en namiddag, een paar minuten om te draaien aan de festivalroulette. Jury, aan jou om de juiste keuzes te maken. Doordraaien of spelen op de radio. Zullen wij eens gaan draaien? Ik versta daar een ja in.
2: Ja.

0: Take Me Out, Frans Ferdinand. Wat denken we?
1: Dat is de dek wat boemkop, hè.
0: Is het echt?
1: Ja, Frans Ferdinand is fantastisch. Al een keer live gezien.
0: Dat is alsof de gitaren een gewone tent omtoveren in een danstent, in een dansvloer. Dus dat is voor jou absoluut. Meteen al goed. Take Me Out van Frans Ferdinand live op Rock Werchter.
1: Geen twijfel mogelijk. Ja.
0: Oké, Joeri, gaan we doen. Genieten van Take Me Out, live Frans Ferdinand en dan van de fietsrit in deze namiddag. Hè.
1: Ja, merci Joris.
0: Dag Joeri, bye bye.
1: Dag hè, yo.
2: De festivalzender.

0: Goeie keuze van de jury. Take me out live, Frans Ferdinand. Ik voorspel zometeen alles kapot.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

0: in a trap. Just that. Trap. Going to marinate on that for a minute.
1: Zalig deuntje van de Outcast. Na 1 uur meer muziek op je bord.
2: 1996.
3: Heel onbezorgde andere tijden.
2: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
4: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
2: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
3: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
5: Dat ik ook
2: hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
3: Er is een voor- en een na-Dutroux.
2: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
6: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
7: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
8: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
9: Oh, het is weer zover.
10: Alex?
9: Terug naar die lange meetings.
10: We staan op mute, Alex.
9: Terug naar die eindeloze lessen.
11: Aandacht alsjeblieft.
9: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
1: 1 uur, fijne middag.
14: VRT Nieuws.
1: Stijn de Voort.
15: De natuurbrand in de Hoge Venen is voor een deel onder controle. De gebieden waar de brandweer op het terrein bij kan, zijn op dit moment onder controle. Maar in het noordoosten, waar enkel blusvliegtuigen en helikopters bij kunnen, breiden ze zich wel nog verder uit. Brandweerlieden vanuit heel het land zijn nu al 4 dagen aan het blussen. De Vlaamse zijn vooral bezig aan de oostelijke kant van de brand. Op die locatie werkt de brandweer ook samen met Defensie. Die heeft daar 6 grote blusvoertuigen, ofwel Panthers. Niels Bouwens van de Vlaamse brandweerdiensten vertelt hoe ze samenwerken.
16: Dankzij het harde werk van onze mensen en vooral ook de Vlaamse ploegen daar, hebben we aan die oostflank de lijn doorheen het gebied kunnen houden. We hebben daar ook samen voor gewerkt met de Panthers van Defensie in de diepte. We hebben dan mensen van ons met een tablet in die Panthers gezet om aan te geven waar zij moesten spuiten, want uiteraard hebben ze minder ervaring met natuurbranden. En dat is dan goed gelukt, dus daar hebben we die oostflank goed kunnen houden, wat toch een mirakeltje is.
15: En de federale politie zet ook nog steeds 2 blushelikopters in. En ons land krijgt ook hulp van andere landen. Vandaag komen er 2 Duitse blushelikopters aan en vanavond 2 Noorse. Er is vandaag ook 1 van de 2 Nederlandse Chinook-helikopters op het terrein. De andere viel in pannen. En er waren ook al 2 Zweedse blusvliegtuigen. En koning Filip heeft ondertussen het crisiscentrum in Votem bij Luik bezocht. Van daaruit gebeurt de coördinatie van de operaties op het terrein. De koning bedankte iedereen voor het harde werk. Hij noemde de brand ook een ecologisch drama en ook een drama voor iedereen die moest evacueren. Later vandaag gaat de koning ook nog naar het getroffen gebied zelf. En de 2 branden op het Griekse eiland Salamis, vlakbij de hoofdstad Athene, zijn zo goed als onder controle. De brandweer blijft wel nog ter plaatse met 2 helikopters en 200 brandweerlieden. De brand brak zondag uit en heeft het leven gekost aan 2 mensen, een oud koppel dat vast zat in hun huis. 600 mensen moesten snel geëvacueerd worden. Volgens de brandweer zijn er de afgelopen 24 uur 36 nieuwe branden uitgebroken. In Ierland zijn 5 tieners omgekomen nadat ze aan het spookrijden waren op een snelweg. Ze deden dat vermoedelijk in een gestolen auto. Ze botsten frontaal op een andere auto. Daarin zaten 3 vrouwen en een jongen van 7. Die raakten allemaal zwaar gewond. De tieners waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Dat meldt een Ierse krant. En de Taiwanese regering wil volgend jaar een recordbedrag uitgeven aan defensie. Het zou gaan om meer dan 30 miljard euro of meer dan 3% van het binnenlands product. De Taiwanese president noemt het een investering in de vrede. De afgelopen jaren laat China steeds duidelijker merken dat het Taiwan als een deel van China beschouwt. Het wordt bewolkt deze namiddag met hier en daar nog kans op een bui. We halen 25 graden. Morgen grijs met periode van regen en buien. Ook woensdag nog wisselvallig. We halen dan 22 graden.
12: Studio Brussel.
5: Brussel.
8: Joris Brijs.
1: Ik ga je nog een uurtje gezelschap houden met de ideale maandag-playlist. Je mag hem sterren geven in de app van Studio Brussel. Goedemiddag.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

We gaan regelmatig van tempo wisselen hier dit uur. Je zit misschien qua gevoel ook nog tussen maandag en het weekend. Het volgende neigt meer naar de voorbije twee dagen Acting Tough van Dean Turnley.

Not a housewife, Glint en Daan. Liam Bridges duwt het tempo zoals afgesproken opnieuw naar beneden. Dit is Tot Rust Komen. Met zo'n stem en Better Man.

0: welcome to the Black Parade van My Chemical Romance. Ook bij Lizzo zijn we welkom.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duw die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Nog voor je kan denken.
6: Pas op voor die borduur.
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Bring your bottle back bij CipariXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je CipariXL. Let's

Lenny. Lenny heeft weinig tijd nodig gehad om zichzelf op de kaart te zetten. Lennart Korwits heeft met Compact Disc Dummies natuurlijk ook al een stevige muzikale cv bij ons. En neemt ons nu mee naar de jaren 70. Zo klinkt dit toch op bepaalde momenten. She only loves you in the summertime.

Heaven Hell van Only the Poet. Hoe lang is dit geleden? Jaren 90 goud. Nee, jaren 0 goud. In handen van Blackstrobe, Italian Fireflies.

Nu al een vrij legendarische samenwerking. Olivia Rodrigo en Robert Smith, What's Wrong With Me. Ik heb net voor de zomer Big Thief zien en horen spelen in Vorst Nationaal. Daar is voor mij persoonlijk nog geen enkele artiest of band over kunnen gaan deze zomer. Voorlopig de beste show die ik in 2026 gezien heb. Dit zijn ze met Shark Smile.

helder van de jeugd van tegenwoordig. Steve Lacy doet aan introspectie. Hij kijkt naar binnen en overloopt wat er in het verleden fout liep. Toch net iets makkelijker om dat in muziek te gieten. Dit is Oh Yeah.

0: Yellow.
1: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.be.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel. Het is 2:00. Goedemiddag.
7: VRT Nieuws.
6: De Stijn de Vaart.
8: Ons land was niet voorbereid om bosbranden te bestrijden. Het Belgische Klimaatrisicocentrum waarschuwde anderhalf jaar geleden al dat ons land niet klaar is om grote natuurbranden te bestrijden. Het voorspelde toen ook al dat het aantal natuurbranden de komende jaren zou stijgen. Na dat rapport zijn er meer investeringen gekomen in middelen om branden te bestrijden, maar de achterstand is heel groot, zegt het Klimaatrisicocentrum.
9: Als je een achterstand hebt opgelopen om die problemen aan te pakken, ja, dan loop je altijd achter de feiten aan. Ik denk dat we nu een inhaalslag zijn begonnen. Dus wat dat betreft zijn we op de goede weg. Maar een van de grootste uitdagingen op het gebied van veiligheid is gelijktijdigheid. Als er op verschillende plaatsen branden ontstaan, zoals nu in de Hoge Venen, waar dat er op verschillende plaatsen vuur verspreid is, dan zit dat de hulpdiensten, zoals de brandweer, onder grote druk.
8: En ondertussen ontmoet koning Filip de vrijwilligers en hulpverleners in het dorpje Soerbrood aan de rand van het natuurgebied de Hoge Venen. Straks gaat hij ook zelf kijken naar een deel van het afgebrande terrein. Soerbrood werd zaterdag voor een deel ontruimd. En we hebben nog niet gewonnen, maar er is veel solidariteit bij de bewoners, zegt deze man.
10: We hebben pas encore gagné. Je crois que il y a une enorme solidarité ici dans la région. C'est vraiment impressionnant.
8: En ondertussen komt er ook meer materiaal aan om die brand te bestrijden. Straks nog 2 Duitse blushelikopters en vanavond 2 Noorse. Er is vandaag ook 1 van de 2 Nederlandse Chinook-helikopters op het terrein. De andere viel in pannen. En er waren ook al 2 Zweedse blusvliegtuigen. In de Russische regio Belgorod, dicht bij de grens met Oekraïne, zijn 6 mensen omgekomen bij een Oekraïense aanval. Dat zegt de gouverneur van die regio. Ook in Astrakhan, niet ver van de Kaspische Zee, vielen doden bij een Oekraïense droneaanval. Rusland bombardeerde afgelopen nacht ook verschillende Oekraïense steden en ook de haven in en rond de stad Odessa. In de andere steden in Oekraïne kwamen dan weer 4 mensen om na Russische aanvallen. Het wordt bewolkt deze namiddag met hier en daar nog kans op een bui en we halen 25 graden. Morgen grijs met periode van regen en buien. Ook woensdag nog wisselvallig en dan halen we 22 graden.
6: Studio Brussel.
5: Bert van Steenbergen.
6: De mooie muziek voor deze maandagnamiddag die komt van Ed Sheeran, Matt Berninger en nu Florence and the Machine, Moderation.
5: Je luistert naar Studio Brussel. Hi.

zoveel energie. Op laat, maar zeker ook op het podium. Florence and the Machine. Zometeen krijg jij het gezelschap van Ed Sheeran. Hij heeft het over een huis op een heuvel ergens. Na Matt Berninger, die duidelijke uitspraak heeft.

Er zit al goed veel energie in deze namiddag. En de energie die gaat nog wat blijven komen. Met deze Slater & Dance en zometeen iconen.

0: David Bowie en Queen samen zo mooi op Under Pressure. Straks Pearl Jam. En zometeen Lord.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Hey, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
7: Studio Brussel.

Als ik jou nog een tip mag meegeven voor het Pukkelpopweekend dat eraan komt. Er zijn veel goede dingen op de line-up. En misschien heb je je plannetje al gemaakt. Dan hoop ik voor jou dat Emil en de Sniffers erin staat. Want die zijn live echt bijzonder de moeite. You should not be doing that. Goedemiddag. Good morning.

Het blijft een geweldige comp van Generation en Young Lean. Ben jij klaar voor een classic van 5 minuten 40? Zo'n ultieme klassieker. Pearl Jam en Alive.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Pukkelpop en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want morgen maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Pukkelpop.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
3: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL.

Al de hele zomer lang hoor je elke vrijdag en zaterdagavond de beste zomerse dance op je radio en een Summer Anthems. Dat is elke week ook met een kerstmix van een bekende artiest, zoals Randy Zonneveld, James Hype, Jonas Blue. Ook Used heeft er al eentje gedaan. Ik kan die allemaal vinden op VRT Max. Here I go. Dit is Jay Bernard.

Heel erg goede melodie die lang in je hoofd kan blijven steken. En nu ik al veel hergebruikt is, Push the Feeling on Nightcrawlers. Dit is Kyo. Oh,

Market Antwerpen stuurt in de app. Altijd leuk op een maandagmiddag. The War on Drugs. Ja, zo'n geweldige band. The War on Drugs en Red Eyes. Straks na 3 uur nog veel meer geweldige muziek. Bijvoorbeeld van The Verve en ook van Charlie XCX. Nu krijg je nog Heatwaves.

0: deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

0: Oh ja, man.
1: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
0: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
1: Ik hoef deze echt niet te weten.
0: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
1: Ik kan echt niet volgen.
0: Of maar jessekes voor de barbecue.
2: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
1: Doe dus naar rechts.
2: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
1: Oh, we hebben een match.
2: De dagelijkse kost-app.
3: Studio Brussel.
4: Goedemiddag, het is 3:00.
5: VRT Nieuws.
4: Stijn de Vaart.
6: Ons land was niet voorbereid om grote natuurbranden te bestrijden. Het Belgische Klimaatrisicocentrum waarschuwde anderhalf jaar geleden al dat ons land niet klaar is om grote natuurbranden te bestrijden. Het voorspelde toen ook al dat het aantal natuurbranden de komende jaren zou stijgen. Na dat rapport zijn er meer investeringen gekomen in middelen om branden te bestrijden, maar de achterstand is heel groot, zegt het Klimaatrisicocentrum.
7: Als je een achterstand hebt opgelopen om die problemen aan te pakken, ja, dan loop je altijd achter de feiten aan. Ik denk dat we nu een inhaalslag zijn begonnen. Dus wat dat betreft zijn we op de goede weg. Maar een van de grootste uitdagingen op het gebied van veiligheid is gelijktijdigheid. Als er op verschillende plaatsen branden ontstaan, zoals nu in de Hoge Venen, waar het er op verschillende plaatsen vuur verspreid is, dan zet dat de hulpdiensten, zoals de brandweer, onder grote druk.
6: Koning Filip heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan het dorpje Soerbrood aan de rand van het natuurgebied de Hoge Venen. Soerbrood werd zaterdag voor een deel ontruimd omdat het er te gevaarlijk werd. De koning sprak er met hulpverleners en vrijwilligers. Eerder vandaag bezocht hij ook een crisiscentrum in Votem bij Luik. Van daaruit worden de ploegen op het terrein aangestuurd. Oppositiepartij Anders wil dat het federale parlement vervroegd samenkomt door de natuurbrand in de Hoge Venen. Het parlement is met vakantie, maar de liberalen van Anders willen de minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, dringend ondervragen over de natuurramp om lessen te trekken voor de toekomst. Want dit zal nog vaak gebeuren, zegt Kamerlid Arthur Orlians.
8: Maar vooral als dat dan gebeurt, moeten we zien dat we daarvoor klaar zijn en dat we dat op een efficiënte manier en een gecoördineerde manier kunnen aanpakken. En dat denk ik dat je dan zo snel mogelijk moet bespreken in het parlement en niet pas maanden na de feiten, want het is juist tijdens zo'n crisismoment dat je van elkaar kan leren en dat je echt ja, de kritische pijnpunten ook kan blootleggen.
6: In de Russische regio Belgorod, dicht bij de grens met Oekraïne, zijn 6 mensen omgekomen bij een Oekraïense aanval. Dat zegt de gouverneur van die regio. Ook in Astrakhan, niet ver van de Kaspische Zee, vielen doden bij een Oekraïense droneaanval. Rusland bombardeerde afgelopen nacht ook weer verschillende Oekraïense steden en ook de haven in en rond de stad Odessa. In de andere steden in Oekraïne kwamen dan weer 4 mensen om na Russische aanvallen. En wielrenner Arnaud de Lee koerst vanaf volgend jaar voor het Zwitserse Tudor-team. De Lee verlaat dus Lotto Intermarché, de ploeg waar hij 4 jaar geleden prof werd. De Lee werd bij Lotto onder andere Belgisch kampioen. Vorige maand moest hij opgeven in de Ronde van Frankrijk. Tudor is het team van onder meer ex-wereldkampioen Julien Alaphilippe. Het wordt bewolkt deze namiddag met hier en daar nog kansen op een bui. We halen tot 25 graden. Morgen grijs met perioden van regen en buien. Ook woensdag nog wisselvallig en dan halen we nog 22 graden.
3: Studio Brussel.
2: Bert van Steenbergen.
4: De muziek zit hier perfect voor de namiddag met straks een mooie Jamie XX, ook The Verve en nu Kings of Leon.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Kings of Leon en Waste a Moment. Zometeen komt een pracht van een klassieke nummer dat mooi is op elk moment van de dag, maar zeker ook zo net na drie. Is voor na deze van Charlie XCX van haar laatste album.

0: Onze geliefde JBXX is niet alleen bijzonder goed met zijn instrumenten, is een kunstenaar op dat vlak, maar is ook heel erg goed in de kunst van het kiezen van straffe artiesten om mee samen te werken. 2 jaar geleden deed hij het ook voor nummers op zijn album In Waves, onder andere met de heel erg straffe John Glacier. Hoor je op dit nummer Daffodil.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
3: A couple years back, it was crazy, it was a beautiful

0: Miles Kane. Straks twee goede vrienden, Sam Frender en Olivia Dean, na MadCon.
1: Bring your bottle back bij Sipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Sipari XL. Let's see you
2: shine. Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
3: Check.
2: De DJ checkt voor je tickets koopt.
3: Oké, check.
2: En social media checkt voor je op date gaat.
3: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
2: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
2: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
5: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
6: Code Yellow!
7: Nu, bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Echt, een heel jaar!
7: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
9: Studio Brussel.

De zeer mooie muzikale woorden van Goose. Absolute nationale helden als het op elektronische muziek aankomt. Nog een paar dagen en dan gaat deze straffe nieuwe artiest ook in ons land zijn. Violet Grohl komt naar Pukkelpop. Er is buik in de cake.

0: Good riddance, time of your life. Tijd van je leven, de mooiste tijd van het jaar. Dat is natuurlijk deze prachtige festivalzomer die er bijna op zit. We hebben nog wel even te gaan, gelukkig. Zometeen vertelt Billie Eilish waar alle good girls naartoe gaan.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Ah, oh, het is weer zover.
7: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
7: We staan op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.

Lost Frequencies die staat positief in het leven. Ziet de schoonheid overal rond zich. So much beauty.

Blues en Nights of Sidonia. Zometeen krijg je een prachtige Arctic Monkeys nog eens op je radio. Na deze bijzondere samenwerking, Tove Lo en Stromae.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook niet.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij
6: ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
8: Bruno.
10: Mobile Vikings.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Het is 4 uur. Goedemiddag.
14: VRT Nieuws.
13: Stijn de Vaart.
15: In het voetbalstadion.

0: Van Genk wordt afscheid genomen van Michiel van de Weert. Een jongen van 28 overleed vorige week na een hartoperatie. Hij leed aan een zeldzame verouderingsziekte Progeria. Michiel was bekend als influencer en gamer en hij was ook in hart en nieren een Genk-supporter. Deze mensen wilden graag afscheid nemen van hem.
1: Hij was een hele lieve jongen, ook steun voor de ouders en een echte Genkie. En daarmee willen we toch heel graag bij zijn voor zijn wens werkelijkheid te maken.
2: Ik kende Michiel ook een beetje omdat ik heel goed bevriend ben met Amber. En vond het belangrijk om er voor Amber te zijn en ook voor de ouders. En voor alle familie en vrienden van Michiel eigenlijk gewoon voor wat steun vooral.
0: Een deel van de brand in de Hoge Venen is onder controle. Voorlopig is al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. In de gebieden dat de brandweer kan bereiken, is de brand voorlopig onder controle. In het gebied dat enkel met blushelikopters en vliegtuigen bereikt kan worden, is dat nog niet zo. In de regio naar de grens met Duitsland zijn vooral Vlaamse brandweermannen aan het werk. En daar gaat het beter, zegt deze brandweerman-commandant van de brandweerzone Limburg-Oost.
3: Vandaag kunnen we zeggen dat het wel stabiel is. We zijn wel nog actief op dit moment met 11 bosbrandwagens en een aantal tankwagens. Het is actief, er is nog altijd vuur, er zijn nog altijd vlammen, maar we kunnen het wel gecontroleerd houden. En het gaat niet over de stopgrens die we op dit moment voor ogen hebben.
0: In Oostende gaan wetenschappers en vissers de vissen in de Noordzee tellen. Op basis daarvan bepalen ze dan de visquota, hoeveel vis er per soort gevangen mag worden. De wetenschappers van het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek, het ILVO, doen dat voor het eerst samen met de vissers en met nieuwe technieken. Zo kunnen er vanop een vissersboot in real-time vissen geteld worden, legt deze wetenschapper uit.
4: Dat is een camera die beelden van de band gaat nemen. Die hangt altijd gemonteerd boven de band, meer op het einde van de band ook. En dan gaat hij alle vissen die onder deze camera lopen een filmpje van gaan maken. Dan gaat hij via artificiële intelligentie die soort gaan herkennen en dan ook een lengte gaan bepalen van die soort.
0: In Rusland is een politicus van de oppositie veroordeeld tot 11 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft hij het Russische leger zwart gemaakt door tijdens een debat op te roepen tot een staakt het vuren in de oorlog tegen Oekraïne. De man is de nummer 2 van een oppositiepartij in Rusland. Een rechter bepaalde vorige week nog dat de partij niet mee mag doen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. En wielerrenner Arnaud de Lee koerst vanaf volgend jaar voor het Zwitserse Tudor-team. De Lee verlaat dus Lotto Intermarché, de ploeg waar hij 4 jaar geleden prof werd. De Lee werd bij Lotto onder andere Belgisch kampioen. Vorige maand moest hij nog opgeven in de Ronde van Frankrijk. In het Tudor-team rijdt ook ex-wereldkampioen Julien Alaphilippe. Het wordt bewolkt deze namiddag met hier en daar nog kans op een bui en we halen zo'n 25 graden. Morgen grijs met perioden van regen en buien. Ook woensdag nog wisselvallig en dan halen we 22 graden.
5: Op de buitenring rond Brussel een half uur extra tussen Zaventem en Jette. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Bertem 10 minuten. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen en de Werken in Rumst een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur erbij tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten in Temse.
6: Brussel.
7: Bert van Steenbergen.
5: Ik heb zometeen goed nieuws voor je als je fan bent van Fontaine's DC of van Queens of the Stone Age. Ik vertel het na Dua Lipa.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is

Ja, The One, dat is nu wel heel zeker dat het Callum Turner is, The One. En al de rest kan dan stoppen met dromen. Life is music. Iets over vier, goedemiddag. Er is prachtig muzikaal nieuws de laatste tijd, want twee geniale bands die zijn zoveel aan het teasen. Zo is er aan de ene kant Fontaines DC. Die zijn echt al dagenlang van alles aan het posten. Dus allemaal lekker mysterieus, dat kunnen ze wel goed. Ze hadden al ergens vorige week een foto gepost met daaronder gewoon het nummer 5. Meer niet, maar dat was dan toch wellicht de aankondiging van vijfde plaat. En dat is nu toch ook wel een soort van bevestigd, want je kan op dit moment zelfs nog, als je de juiste link hebt, omdat je ingeschreven was via een website, dan kan je de vinylplaat van het nieuwe album al pre-orderen. Gaat het een soort van eerste versie zijn? Allemaal geen idee. Heb ik vanmorgen wel meteen gedaan, want ze geven maar 24 uur om die te bestellen. En dat was sinds gisteren ergens, dus als je de juiste link nog kan vinden naar de webshop van Fontaines DC, dan heb je nu nog een kleine 3 uur de tijd. Omdat, ja, nieuwe album dat, zo staat erbij, ergens in 2026 nog komt, al te kunnen bestellen. De laatste tijd speelden ze ook al nieuwe muziek live.

0: kwaliteit. Het klinkt niet top natuurlijk. Dat is gewoon ergens van een gsm. Maar ja, het maakt ons wel enthousiast over die nieuwe muziek. En vandaag hebben ze laten weten dat dit nummer morgen uitkomt. Het nummer Marianne. Heel benieuwd om dat morgen samen met jou te ontdekken. Ze hebben het op hun socials gezet. Dus morgen gaat het er zijn. En dan is er ook nog eens het bevestigde nieuwe album van Queens of the Stone Age. Ze hadden ons al blij gemaakt met deze Easy Street. En nu heeft Josh Homme nog meer op de wereld losgelaten.
1: When's the record coming out?
2: September 30th, I think.
0: Ja, het zou dus op 30 september komen, dat album van Queens of the Stone Age. Al klinkt hij ook niet helemaal zeker, Josh Homme. Is het omdat hij twijfelt over de datum? Of is het omdat hij in dat moment denkt, mag ik dit al vertellen? Was dat eigenlijk al de bedoeling dat ik die datum nu zou zeggen? Nu, hij heeft het gezegd. Dus dan is het toch voor mooi voor binnenkort, dat nieuwe album van Queens of the Stone Age. Dit is Easy Street.
3: Studio. Brussel. Life is music.

0: Zometeen is het moment weer aangebroken dat jij de playlist op de radio kan bepalen. Als je daar zin in hebt.
1: De festivalroulette.
0: Nee, we gaan niet gewoon lukraak alles omgooien. Je kan niet gewoon gelijk wat doen. Nee, je mag wel draaien aan onze prachtige festivalroulette. Waar echt heerlijke live muziek uitkomt. En dan kan jij kiezen of je voor optie 1, 2 of 3 gaat. Je kan 3 keer draaien aan de festivalroulette. Nu, je kan nooit terug. Dus het is altijd een beetje kiezen is verliezen. Maar als jij denkt, vandaag is de dag dat ik absoluut iets moet draaien.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Oh, ons zijn bij fotoboeken.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Oh, weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
3: Studio Brussel.

0: Oscar de Wolf heeft iemand nodig. Ik heb nu ook één iemand nodig.
1: De festivalroulette.
0: En dat is Adelind. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
0: Heb jij al mooie festivals gedaan deze zomer?
2: Ja, we zijn er toch wel al wat gepasseerd, ja.
0: Er zijn er al wat gepasseerd, zeg je zo rustig. Heb je die allemaal goed overleefd?
2: De ene wat meer dan de andere. Dat wel.
0: Dat klinkt nu ook alsof je niet al te veel wil vertellen over dat ene festival dat toch nogal pittig was.
2: Ja, jawel. Maar zo'n combi-requester of zo, dat hakt er toch altijd wel eens in.
0: Ja, dat blijft een klein beetje in het lichaam zitten, toch meestal. Ja, zijn er nog plannen nu, zo aan het einde van de festivalzomer?
2: Nog eentje is wel niet in België, is Rockant zijn in Parijs, een dagje.
0: Leuk, ja, ik vind dat ook wel eens tof. Volgende week. Hè. Ja, volgende week ga ik nog naar Londen ook voor een festival. Want dat is altijd wel eens tof om te doen.
2: Zalig, ook.
0: Ja, kijk, dus voor ons allebei nog mooie vooruitzichten. Maar nu ga je aan de festivalroulette draaien. Weet je hoe die werkt?
2: Ja.
0: Oké, prima. Je draait één keer, dan komt er een mooie optie uit. Als je hem wil, dan speel ik hem. Anders gaan we verder. In totaal max 3 keer. Klaar voor?
2: Yes.

0: Dat is meteen stevig. De Pope of Dope van de subs.
1: Ja, dat is meteen stevig, maar we gaan nog eens draaien.
0: Oké, we gaan nog eens draaien.
1: Ja.

0: perfecte meezinger na Yves van de Cox, Adlins?
1: Ja, dat is goede nostalgie, ik twijfel.
0: Ja.
1: Maar ik overtuig mij nog niet volledig, dus ik ga toch voor de derde gaan dan.
0: Ja, de derde wordt het dan sowieso, hè? Dat weet je.
1: Ja, dat kan ik nu weer terug.
0: Het was zo een lichte schrik in de stem.
1: Ja.

0: Die schrik is totaal niet nodig. Geweldige liveversie
1: ook. Nee, inderdaad.
0: Ah, ja. Voilà. Ik ben blij dat jij er ook gelukkig mee bent.
1: Van,
0: zeg maar.
1: Beste van Requester. Dat was het beste van Requester, Moby. Dus dat mag ideaal eigenlijk.
0: Perfect dan, om dat nog eens te horen. Dit is Natural Blues live uit Lint. Fijne avond nog.
1: Dankjewel, bye.
2: Studio Brussel. De festivalzender.

0: nog een paar nachten normaal en goed slapen. En dan kan het slaaptekort zich weer beginnen opbouwen. Want het is over een paar dagen tijd weer voor een waanzinnig feest in Kiewit. En misschien vloek je, omdat jij er niet in geslaagd bent om tickets te kopen. Gelukkig zijn wij er nog.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
1: voor Pukkelpop.
0: Jij maakt morgen de hele dag nog kans op de allerlaatste tickets voor Pukkelpop. En het is dit jaar echt zo'n fenomenaal goede line-up. Er zijn zoveel straffe artiesten die je daar live kan zien.

Bolts gaat erbij zijn. En Youngblood. Eefje de Visser, en dan zijn er nog zoveel tientallen andere namen die ik nog niet heb vernoemd. Want die line-up is ook gigantisch voor alle Pukkelpop. Somber bijvoorbeeld ook nog op de mainstage. En Tyler, the Creator, afsluiter zondagavond. Daar kijk ik misschien wat meest van al naar uit. Dat is mijn favoriete artiest of all time. Misschien heb jij wel geprobeerd, ook in februari, om een ticket te scoren. En dan weet je dat dat toen heftig was, want het festival was echt op een recordtijd uitverkocht. Maar wij hebben dus wel de allerlaatste tickets die voor jou kunnen zijn. Morgen op Ticket Tuesday delen we er elk uur uit. Dus er is één opdracht voor morgen. Zorg dat je de Studio Brussel app hebt. En dan moet je de hele dag gewoon klaarzitten bij je radio om een ticket te scoren. En dan kan je misschien wel op Pukkelpop Somber zien. Dit is My Body Isn't Ready. Elke dinsdag bij Studio

0: ga je zometeen wat mooie dingen vertellen over het gloednieuwe album van Phoebe Bridgers, Na Joost.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: Bring your bottle back by Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Let's see you shine.
3: Ik ben Joost en je luistert naar...

kruistocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: Ik zit al dagen met Phoebe Bridgers in mijn hoofd.
1: Studio Brussel.
0: Dat is vrij normaal. Dat is echt normaal, want ze heeft vrijdag een nieuw album uitgebracht. En dat heb ik al elke dag opgezet. Soms meerdere keren per dag. Het is echt een fantastisch album. Last Weekend. Je kent er misschien al wel een nummer van.

nummer Lost Boys staat met dat nummer zelfs op nummer 1 in de afrekening. Het is een goed album dus, met ook een pak mooie features. Zoals, ja natuurlijk, de vriendinnen van Boy Genius.

Die zijn ook te horen op het album van Phoebe Bridgers. Dat is zo mooi dat die er ook aan meewerken. En er is een stem op de plaat die je echt uit de duizend kan herkennen. De stem van Cameron Winter van Keys. Zijn naam staat niet in de credits. Het is wel een soort van gek alter ego, maar doet hij alles vaker. Niet de eerste keer dat hij dat doet. Maar je hoort ook wel echt op de plaat dat hij het is. En dan zijn er nog twee opvallende features. De eerste is Maxine, de hond van Phoebe Bridgers. Jawel, de hond, dat is een schattige puik die ze een paar jaar geleden heeft geadopteerd. Die is ook zelfs vernoemd naar de puik, de hond die ze in haar jeugd had. Die heette Max. Die stond zelfs vermeld in de notes van haar album Punisher. Nu, de nieuwe hond, Maxine, die staat vermeld in de credits als vocalist. Klopt, je hoort haar op het laatste nummer, Last Weekend Reprise. Luister heel goed, want het zit zowel wel in de achtergrond. Bij momenten...

en daar was nog eens geniaal plan. Ik zou mijn hond ook op mijn album zetten als ik ooit een album zou maken. En dan is er nog de man met de naam Bo Burnham. Een gelauwerd comedian die ook muzikant is. En die ook de partner is van Phoebe Bridgers. Staat in de credits bij een zestal nummers als schrijver. Maar staat er ook op als vocalist. Bijvoorbeeld bij het nummer Bobby. En daar hoor je hem duidelijk aan het einde. Het is mooi dat die twee daar zo samen te horen zijn in duet op dat album. En volgens fans is Bobby dan ook nog wel eens een verwijzing naar Bo. Wat ook een afkorting is van Robert. Dus veel links en dingen te vinden in dat nummer. Maar het is ook een heel erg goed nummer, vooral van een straf album. Phoebe Bridgers en Bobby.

Die doet extra deugd op maandag Run to the Hills. Zometeen geweldige Belgen op je radio Triggerfinger na de vrolijkheid van Jamie Liddell.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Goedenavond, het is 5 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Stijn de Vart.
4: Er waren dit jaar al meer dan 230 natuurbranden in ons land. Dat heeft de Universiteit van Gent berekend. Het aantal natuurbranden ligt daarmee nu al dubbel zo hoog als tijdens heel vorig jaar. De brand die momenteel woedt in de Hoge Venen is nog niet meegerekend, want de telling liep maar tot vorige week. Er zijn nu meer branden in de zomer, zegt bio-ingenieur Jan Bates van UGent.
5: Historisch gezien hebben we eigenlijk in België het grootste aandeel natuurbranden in de maand april. Als we even gaan kijken naar de laatste 20 jaar, dan zien we daar een verschil. Naar ook nog steeds april, maar een tweede piek tijdens de zomer.

0: periode. En die houdt verband met de lange, droge, warme periode zoals dat we ze nu dit jaar ook uitzonderlijk gehad hebben.
1: En er wordt nog altijd met man en macht geprobeerd om dat vuur in de Hoge Venen te blussen. In sommige gebieden is het vuur onder controle, in andere nog niet. Aan de oostelijke kant richting Duitsland is de situatie wat beter. Daar zijn vooral Vlaamse brandweermannen aan het werk. De commandant van brandweerzone Limburg-Oost vertelt wat ze daar doen.
2: Vandaag kunnen we zeggen dat het wel stabiel is. We zijn wel nog actief op dit moment met 11 bosbrandwagens en een aantal tankwagens. Het is actief, er is nog altijd vuur, er zijn nog altijd vlammen, maar we kunnen het wel gecontroleerd houden. En het gaat niet over de stopgrens die we op dit moment voor ogen hebben.
1: En door de natuurbrand komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken van het Federaal Parlement vervroegd samen. Een datum ligt nog niet vast. Oppositiepartijen PvdA en Anders hadden daarom gevraagd. De parlementsleden hebben nu nog vakantie. In het voetbalstadion van Genk wordt afscheid genomen van Michiel van de Weert. De jongen van 28 overleed vorige week na een hartoperatie. Hij leed aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Michiel was bekend als influencer en gamer en hij was ook in hart en nieren een Genk-supporter. Goede vriend en comedian William Boeva is er ook bij.
3: Er zijn hier al heel veel mensen. Dat doet me wel veel plezier. Ik denk dat dat heel veel zegt wat voor een bijzonder iemand dat dat was. En hoe zijn positiviteit eigenlijk iedereen geraakt heeft. Dat kon niet anders. Ja, als je Michiel had gezien of gesproken had, die kon je nooit meer vergeten.
1: In Rusland is een politicus van de oppositie veroordeeld tot 11 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft hij het Russische leger zwart gemaakt door tijdens een debat op te roepen tot het staakt het vuren in de oorlog tegen Oekraïne. De man is de nummer 2 van een oppositiepartij in Rusland. Een rechter bepaalde vorige week nog dat de partij niet mee mag doen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Vanavond is het droog, vannacht meer wolken met regen of motregen in het westen, minima tot 18 graden. Morgen wordt een grijze dag met regen en buien en temperaturen tot 24 graden. Ook woensdag nog vaak regen en de rest van de week blijft het wisselvallig.
4: Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten erbij tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Daar is in Borgerhout wel de weg vrij. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen en de Werken in de Rums 20 minuten. Op de E313 vanaf Rans de 25 minuten. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten in Temse. Op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Zaventem en Jette. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Bertem 10 minuten. En op de E429 naar Doornik, 20 minuten bij Edingen doorwerken.
5: Studio Brussel. Bert van Steenbergen.
4: Zometeen hoor je onze hotshot van deze week. Die is lekker stevig. Die komt van Royal Blood.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Neil Blunt is back in business. Neil Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Na bijna 3 jaar pauze is het Britse duo terug met nieuwe muziek. Dat hebben ze verteld hier bij Studio Brussel.
1: We decided to just take a breather and think about what we wanted to do next. Probably the longest time ever. So yeah, by the time we got into the studio, we knew we wanted to make new music, but we didn't know what kind of music. We were just so kind of pumped and full of energy. I think that excitement kind of made for some really fast and really heavy music. Probably the kind of heaviest music we've ever made.
0: Heaviest music they've ever made. Die zware muziek vertaalt zich dan in een nieuwe plaat, de 5e intussen. Dead Company wordt de titel. En wel nog even geduld hebben, want die plaat gaat er pas zijn op 13 november. Maar er is wel al een nieuw nummer. 10 over 10. Het is deze week onze hotshot. En die klinkt lekker stevig. Ze gaan op dat nummer wel echt all in.
1: When we kind of came up with this idea for 10 over 10, that concept of going all in became a kind of, yeah, a bit of a theme for the whole record, really. Because I think it started with a musical intention of how do we go all in musically? How do we make things as bombastic and full on as we can? And then came clear that the kind of lyrical themes were about that as well.
0: 2 dagen geleden kondigde de band een tour aan in de UK. Voorlopig, helaas, komen ze nog niet naar België. Maar ja, toen wij hen vroegen of ze dan ook wel eens hier zouden passeren, dan deden ze opvallend mysterieus.
1: It's all pointing in the right direction.
2: Yeah, I've heard rumors.
0: Ja, dat is gewoon eigenlijk met veel vijven en zessen niet willen zeggen dat ze toch nog naar België gaan komen. Het volledige interview met Royal Blood kan je checken op VRT Max. En dit is dat nieuwe nummer 10 over 10. De beste muziek hoor je eerst op

0: Goud, dat is het doel op het WK hockey. Life is music. Studio Brussel. Dat WK is dit weekend van start gegaan in België en Nederland. En zowel de Red Lions, ons mannenteam, als de Red Panthers, het vrouwenteam, wonnen dit weekend al hun eerste groepswedstrijd. Gisteren wonnen de Red Panthers heel vlot van Nieuw-Zeeland met 5-2. Zij spelen dan dinsdag tegen Spanje. De Red Lions die maakten het zaterdag wel nog heel spannend. Die wonnen maar nipt met 3-2. En straks, om 20:30, spelen zij hun tweede wedstrijd in de groepsfase van het WK hockey. En dat wordt dan misschien wel pittig. Nog lastiger, want ze spelen tegen titelverdediger Duitsland. En het is een heel belangrijke wedstrijd, volgens speler Arthur van Doren.
1: Veel meer als ooit is deze tweede groepswedstrijd veel belangrijker dan gewoon een groepswedstrijd. We kunnen onszelf in een geweldige uitgangspositie hockeyen voor de rest van het toernooi. En daar gaan we alles aan doen.
0: Als ze deze wedstrijd winnen, kunnen ze groepswinnaar worden. En dan vermijden ze de grote sterke landen in die volgende fase van het WK. Dat is dus de goede uitgangspositie waar hij het over heeft. Vanavond die wedstrijd om 20:30.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

Vandaag spijtig nieuws voor de fans van John Summit. Normaal gezien zou die komende vrijdagavond in de Boiler op Pukkelpop spelen. Maar hij heeft afgezegd. Kan niet meer komen. Hij wordt wel meteen vervangen door het festival. Hij wordt vervangen door Diplo. Die staat er vrijdag ook al met Major Lazer. Dus dat is praktisch op zich goed geregeld, opgelost. Eerst spelen op de mainstage en dan s'avonds draaien in de Boiler. Dus vrijdag veel Diplo op Pukkelpop.

0: Ja, het is niet het allerbeste weer. Maar we gaan er samen het allerbeste van maken. En laat ons eerlijk zijn, de regen is ook nodig. En het doet wel deugd dat het is wat frisser is. En ons terras gaat ook open en is vooral zelfs ook heerlijk bij frissere temperaturen. Want wat ons terras zo goed maakt, dat is de muziek, de playlist en die kies jij. Tot 6 uur mag jij weer de playlist bepalen op het Studio Brussel terras. En de app die staat bij deze helemaal open voor jouw verzoekplaat. Laat maar komen in de app.
1: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.
3: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
7: Oh ja, man.
8: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
7: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
8: Ik hoef deze echt niet te weten.
7: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
8: Ik kan echt niet volgen.
7: Of mijn gezekjes voor de barbecue.
9: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
8: Doe eens naar rechts.
9: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
8: Oh, we hebben een match.
9: De dagelijkse kost-app.
10: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
11: Natuurlijk, ja, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
10: En dat is?
11: Rust in huis, ook in september.
12: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
13: Camber, more space for your place.
14: Oh, ons cv-fotoboek is er.
15: Mag ik eens kijken?
14: Wauw. Weet je dit nog?
15: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt echt alsof we terug zijn.
16: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
17: Go Yellow!
18: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
19: Oei, dat moet ik rap zijn.
18: Info.

0: Me the Church. Wel, nog veel liever Take Me To... Ja, het Studio Brusselterras. Dat is de ideale plek nu om te zijn. Kurt, goedenavond.
1: Hallo.
0: Welkom op ons terras. Fijn dat je er bent. Wat voor maandag is het bij jou, Kurt?
1: Voor mij is het wel een hele leuke maandag. Ik heb nog enkele uurtjes gewerkt en ik ben nu officieel met pensioen gegaan.
0: Maar Kurt, moet ik dan proficiat zeggen? Je wilde graag met pensioen of dacht je het mag nog langer duren?
1: Ik wilde wel graag, ondanks het feit dat mijn werk wel graag deed. Ik werd in een van de gekendste slagerijen van Gent, namelijk Stadius. En ik deed mijn werk wel heel graag, maar ik vind alles op zijn tijd. En dus we proberen nu op een andere manier te genieten. Hè.
0: Ja, maar goed, toch nog een applaus voor het pensioen. Hoe was de allerlaatste dag dan vandaag, die paar uur?
1: Het was eigenlijk nog wel vrij druk. Dus ik heb nog goed mijn werk gehad. Ik ben dan vervangen door een van mijn opvolgers, mijn baas eigenlijk. Ja.
0: Oké.
1: En vanavond gaan we dan nog een feestje doen.
0: Groot gelijk, dat is een zeer goed plan. Heb je dan verder al veel plannen voor vanaf morgen?
1: Ik ga nu voor 14 dagen naar Spanje en ik ga graag op reis en dan veel. Ik heb nogal een tuintje waar ik wel werk in heb. Verder, ik zal me niet echt vervelen, denk ik. Ja.
0: Nee, dat is goed. Kurt gaat bezig blijven. Dat hebben we door en dat is goed. Ik wens
1: Absoluut.
0: Je alle plezier met de vakantie sowieso. En dan de rest van het leven en het pensioen, dat komt. Kurt, wat is jouw bestelling alsjeblieft?
1: Ja, vrijwel een klassieker, maar ik vind dat altijd lekker, een goeie gin tonic.
0: Oké, is prima. En vooral dan, wat mag er in de playlist?
1: Ik was een last-minute ticket gekocht voor het concert van Tame Impala. En ik vond dat gewoon prachtig, overweldigend. En mijn favoriet is wel Let It Happen van Tame Impala.
0: Ja, het is iets waanzinnigs om live mee te maken. Het is echt overweldigend op alle goede manieren.
1: Ja. Ja.
0: Geniet ervan, Kurt.
1: Inderdaad.
0: En veel plezier met feestje straks.
1: Heel erg bedankt. Leuk, ja. Studio Brussel. Life is music.

0: Met deze zit de sfeer ook zeker weer top op ons terras. Prosper en Clooney en Free Your Mind. Life is music. Studio Brussel terras. Goedenavond en welkom Ambros.
1: Hey, goedenavond Bert.
0: Hoe is het weekend bij jou geweest?
1: Twee trouwfeesten en dan heb ik een weekend dance geweest ook. Dus.
0: Oh, hey, waar heb jij de tijd gevonden om al die dingen te doen? Oké, dat is goed.
1: Goed gepland alles wel, ja. Dat is efficiënt.
0: Ja, duidelijk goed gepland. En viel de maandag dan een beetje mee?
1: Dat hoorde aan mijn stem misschien. Dus het viel mee, maar dat was dan ook echt wel.
0: Maar goed toch. Welk van de twee trouwfeesten was het leukste?
1: Maar speciaal was alles dat van de vrijdag. Dat was een Belgisch-Congolees huwelijk. En dat is ook wel een uitdaging.
0: Oké. Okay. Ja, qua sfeer dan ook wel iets anders dan we de meeste kennis.
1: Ja, helemaal. Het zal wel wijzen. Maar dat is wel echt bijzonders.
0: Oké, okay, cool. Wat is jouw bestelling voor op terras dan, Ambros?
1: Een huis koffie, alsjeblieft.
0: Oké, okay, jij denkt niet, na dat weekend ga ik even rustig doen. Nee.
1: Maar dat is toch relatief rustig, denk ik.
0: Ik bedoel nog wel misschien iets alcoholvrij om te bekomen van dat weekend. Maar nee, you do you, dat is prima. Welke plaat mag daarbij?
1: Nina Simone met Heavenly. Cinnamon met een remix van Felix de Houska.
0: Ah ja, de Felix de Houska versie. Absoluut. Heb je dat origineel ooit al eens volledig gehoord, Cinnamon van Nina Simone?
1: Ja. Doe ik niet mis. Maar het was nu omdat eigenlijk Felix de Houska gisteren niet is afgekomen. Maar hij is wel vakkundig vervangen geweest door Jeroen de Lodder. Dus.
0: Helemaal echt. Ambrose hier. Alles echt aan het recappen van dat weekend op een prachtige manier. Klopt inderdaad. Felix de Houseket moest erbij geweest zijn op Weekend Dance. Was er niet. Voor wie dat origineel niet kent, een tip wel. Maar dat duurt 10 minuten. Cinnamon van Nina Simone.
1: Dus dat is
0: aan de lange kant. Dit is iets korter, maar ook wel goed. Om nog na te genieten van Weekend Dance aan Ambrose, mag ik het zo zeggen?
1: Ja, klopt. En van de Vlaswacht een beetje nog. Vanuit de huis koffie.
0: Ja, dat is waar. Geniet ervan en maak er ook gewoon nog een fijne maandagavond van. Studio Brussel terras. Live is

0: kan niet gaan komen. Ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
1: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
2: De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Het is 6 uur, een hele goede avond.
4: VRT Nieuws.
5: Met Stijn de Voort.
6: Er waren dit jaar al meer dan 230 natuurbranden in ons land. Dat heeft de Universiteit van Gent berekend. Het aantal natuurbranden ligt daarmee nu al dubbel zo hoog als tijdens heel vorig jaar. De brand die momenteel woedt in de Hoge Venen is nog niet meegerekend, want de telling liep maar tot vorige week. De toename van het aantal natuurbranden is duidelijk een gevolg van de klimaatverandering, zegt bio-ingenieur Jan Bates van UGent.
7: En natuurlijk bij lange droge periodes, afgewisseld met heel natte periodes, hoor natuurbrand. Sowieso, want het is die heel natte periodes heb je net de mogelijkheid om veel vegetatie op te bouwen. En als je daarna dan een heel droge periode hebt, heb je ook heel veel vegetatie daar beschikbaar om op te branden.
6: En de brandweer zal nog weken moeten nablussen om te vermijden dat de natuurbrand in de Hoge Venen opnieuw opflakkert. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Quintin tijdens een bezoek vandaag aan het rampgebied. De brand is nog niet onder controle, zegt hij. Op sommige plaatsen gaat het wel al wat beter. Ondertussen wil oppositiepartij Groen dat ons land zich beter voorbereidt op zo'n natuurrampen. Want nu kan de overheid de bevolking onvoldoende beschermen, vindt Groen voor

0: Zit er in mijn hors.
1: Een overheid zou altijd garant moeten staan voor de veiligheid van haar burgers. Daar gaat vandaag enorm veel geld naar defensie. Wel, het is misschien interessant om een deel van dat budget te gebruiken voor klimaatdefensie. Voor ons beschermen tegen dit soort branden en ervoor zorgen dat kostbare natuurgebied, waar we allemaal herinneringen hebben, niet in as opgaan omdat er een hittegolf is.
0: In het voetbalstadion van Genk nemen 2500 mensen afscheid van Michiel van de Weert. Nog eens 100.000 mensen volgen de plechtigheid via een livestream. Michiel overleed op 28-jarige leeftijd na een hartoperatie. Hij leed aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Michiel was bekend als influencer en gamer en hij was ook in hart en nieren een Genk-supporter. Goede vriend en comedian William Bouva gaf een toespraak tijdens de plechtigheid.
2: Een voorbeeld voor veel mensen, iemand met positiviteit als zijn krachtigste wapen in een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag, Mie. Anders past uw ego straks niet meer in die urne.
0: Vanavond is het droog, vannacht meer wolken met regen of motregen in het westen, minimaal tot 18 graden. Morgen wordt een grijze dag met regen en buien en temperaturen tot 24 graden. Ook woensdag nog vaak regen en de rest van de week wisselvallig.
3: Studio Brussel,
4: de festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
5: Een prachtige maandagavond is het. Tijd om het over de festivals te hebben, want wat een weekend was dat. En wat een topweek staat er ons alweer te wachten.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: teens and teenage icon.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Welkom in de festivalzender. Het is maandag vandaag en dat wil elke keer opnieuw zeggen dat we kunnen terugblikken op een top festivalweekend. Je kon het weekend naar Weekend Dance in Zeebrugge, Pukkelpop Downtown of naar Crossroads onder die viaducten van Anderlecht. Was je daarbij? Laat mij dan eens weten in de app wat je ervan vond. Wie heb je gezien? Ik wil dat weten. Straks gaan we ook even horen bij ons gouden trio en Nona hoe het daar was. Ik ben ook benieuwd hoe je outfit eruit zag voor Weekend Dance. Hoe heb je dat thema transparency aangepakt? Stuur eens een fotootje. Ik heb alles eens van alles zien passeren op de socials. Dus ja, een tof weekend. Dat was het dus alweer. Maar er staat ja ook nog zoveel moois te wachten de komende weken. Je kan nog zoveel artiesten in ons land zien op Kramrock, Leffingeleuren, Maanrock, Bomboklat of Voodoo Village in augustus en september. En natuurlijk dit weekend Camping Kitsch Club en Pukkelpop. Ik kijk daar ongelooflijk hard naar uit. Ik ga zelf naar Pukkelpop dit weekend. Zie ik jou daar? En zo ja, op elke dag? Let me know in de app van Studio Brussel. En als je zoiets hebt van du, ik wil echt gaan naar Pukkelpop, maar ik vind maar geen ticket, Thaïs.
2: Studio Brussel.
1: Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
1: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
2: voor Pukkelpop.
0: Dan zou het morgen wel eens jouw absolute lucky day kunnen worden, want we mogen de hele dag tickets weggeven voor Pukkelpop op onze Ticket Tuesday. En dat is extreem zot, want die editie van Pukkelpop dit jaar, die is echt uitverkochter dan uitverkocht. Maar wij hebben nog de allerlaatste ticketjes liggen zonder een naam op. Dus als je graag wil dat wij daar morgen met een gouden stiftje jouw naam op schrijven, dan moet je luisteren en je kans wagen tijdens onze Ticket Tuesday.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
1: Luister.
2: Speel mee en win jouw ticket
1: voor Pukkelpop. Studio Brussel.
2: De festivalzender.

dat doen van Marlon Hofstad, want dan kon je hem zien op het strand van Zeebrugge. Ter gelegenheid hebben wij hier in de festivalzender vrijdagavond zijn hele set van Tomorrowland het jaar gedraaid om iedereen in die DJ Daddy transferen te brengen. Dit is Makina Time.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: van Stone. En Stone heeft er een dikke Belgische festivalzomer op zitten. Ze komen ook nog naar Krammerok.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: En wie ook de Belgische festivalzomers van hun leven aan het beleven zijn, dat zijn onze drie vriendjes van het Gouden Festival Trio. En ook afgelopen weekend zijn ze op pad geweest, uiteraard.
3: Hey. Het zijn René
4: en Kate.
3: En wij zijn dit weekend naar zowel Weekend Dance als Crossroads Festival geweest. Op Crossroads was het heel cool, want je zit onder een brug. Het verkeer rijdt echt boven je hoofd. Je staat gewoon te dansen onder die brug en dan rijdt er een heel grote camion boven jou. Dat was super, super cool. Er was ook keiveel randanimatie, want je had een grote, grote whip waar je met drie personen op kon. En dan ook nog van die autobanden om in te slingeren. Er was gewoon echt veel te doen, veel te zien. En ik zeg het verkeer dat boven je hoofd draait, terwijl je aan het dansen bent op Malgrab. Fucking cool.
0: Dat het mooi was, dat Crossroads Festival daar in het Vijverspark van Anderlecht. En dat er ook vooral heel hard gedanst geweest is op Malgrab. En dat gaan we hier nu ook samen doen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
5: Festivals à volonté.
1: Hele zomer. Met Win for Life.

De drukste zomer ooit voor Jong Jello en zijn fanfare van de Goede Hoop. Je kan hem nog zien op het podium van Kramrock in september. En als je nog wat tips nodig hebt voor je Pukkelpop timetable, dan kan ik je Gurriers aanraden. Kan je zien op zaterdag in de club. Nog een extra portie Ieren voor op je watchlist. Dit is Nothing Happens Twice.

0: Essam die draait zaterdag op Weekend Dance en zondag op de Royal Palace Open Air van Hangar in Brussel. En hij komt ook nog naar Voodoo Village in september. Straks bel ik met Joost, want die heeft een dikke boeking nu zaterdag.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schatje, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
5: SO, omdat elke rit telt.
6: Proximus stelt voor de Business Packs. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Anke stuurt. De 18-jarige zoon is blij dat we nu net bijna thuis zijn van 2 weken Zweden. Net op tijd voor Ticket Tuesday morgen. Ja, want morgen geven we de hele dag tickets weg voor Pukkelpop. Han stuurt, ik ga elke dag naar Pukkelpop. Ik woon op 400 meter, dus dikke ambiance. Han, dan zie ik jou bij deze kurs. Want hij staat daar ook en hij zorgt altijd voor de topambiance. Het begint nu toch wel echt keihard te kriebelen. Die Pukkelpop-kriebels zijn echt wel keihard aanwezig.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
0: Maar ik denk dat ik iemand ken waarbij het ook zo hard kriebelt, mogelijk nog harder, en dat er misschien een extra stressje mee gepaard gaat ook. Dag Joost, dag Jo.
4: Een hele goede avond.
0: Dag, goede avond. Hoe gaat jouw maandag?
4: Ja, ik ben op dit ergste moment bezig met de show voor zaterdag.
0: Okay.
4: Ik dacht 3 dagen geleden dat ik klaar was. En nu ben ik weer van alles aan het veranderen. Dus exact wat je zegt eigenlijk. Toch een klein druppeltje stress aanwezig.
0: Ja, jij staat dus zaterdag voor het eerst op de mainstage van Pukkelpop. Kei spannend. Maar jij hebt afgelopen zaterdag op Pukkelpop Downtown gespeeld. Hoe was dat?
4: Was oprecht mega. Er hangt echt iets in de lucht in Hasselt, in Limburg in het algemeen eigenlijk. Ik had die nog nooit gespeeld en ik had zoiets van oké, dus het plein is mij wel bekend, want ik heb op PXL gezeten.
0: Ja.
4: En ik was heel benieuwd. Pukkelpop zelf ligt de standaard natuurlijk heel erg hoog van wat normaal is in Hasselt natuurlijk. Maar ik heb mij mega hard geamuseerd. Het plein stond raamvol, het was echt kermis. Dus dat was een mega goede prepshow.
0: De max, ja. Kijk, de mensen in Hasselt zijn volledig opgewarmd dus door jou. En dat is belangrijk, want zaterdag is het die grote dag voor jou. Die mainstage, hoe zot is dat?
4: Ja, het is echt... Ik heb al vaak... de eerste keer dat ik naar Pukkelpop ging, was ik 16 jaar oud. En weet je, als je dan een beginnende DJ bent en je komt voor de eerste keer de boilerroom binnen, dan denk je, hey, hier wil ik ooit spelen. Maar je denkt niet aan die mainstage. Ook niet als verre droom of zo. Omdat dat gewoon niet is. Dat staat zo ver van je af.
0: Ja.
4: Als je een DJ bent en het feit dat ik de kans krijg om daar iets te mogen doen. En het feit dat je het vertrouwen krijgt van, hey, je mocht zeg maar graduaten van de boilerroom naar die mainstage, dat is iets dat ik nooit voor mogelijk had gehouden. En ook daarom net iets te groot is voor mij om te bevatten momenteel. Ik denk dat dat pas na de show gaat zijn. Dat ik zo,
0: dan gaat het binnenkomen.
4: Wat dat eigenlijk was.
0: Ja, dat zal wel. Het is superspannend, ongelooflijk. Maar dik verdiend natuurlijk. Kan jij een tipje van de sluier lichten eigenlijk? Wat mogen we verwachten van die set?
4: Ik heb mezelf dus die vraag ook gesteld, 3 dagjes vergeten. Het gaat mega tof worden. Ja, obviously, de main vraag die ik mezelf stelde was van, hey, wat wil ik daar komen doen? Het is natuurlijk heel belangrijk dat ik mijn eigen ding vooral kom doen. Dus ik ga sowieso de tekst die dat je verwacht, ga ik sowieso spelen. Hè. Mm-hmm. Ik ga ook een deel van de live setup van vorig jaar meepakken. Mijn eigen nummers zelf zingen, synthesizers erbij. Maar ik wou dus ook wel heel graag een semi-DJ-set ook spelen, een beetje de tekst van andere mensen. Dus het gaat een mix worden van alles. Het gaat vrij snel gaan ook, denk ik. Ik weet niet hoeveel tekst ik precies ga spelen, maar het gaat eigenlijk meer aan het tempo van een DJ-set zijn. Maar wel met alles ertussen wat je kunt verwachten. Een paar edits die ik heb gemaakt, nieuwe dingen. Ik heb het zelf een hybride DJ-set genoemd.
0: Oké. Okay. Ja, dat belooft wel. Ik krijg er al kriebels van als ik jou hoor vertellen. Superspannend is het. Zaterdag dus kan je Joost zien op de mainstage van Pukkelpop om 3:10. Een must-see, want het wordt mooi, dat hoor je hier. Merci, Jo. En kei veel succes.
4: Ja, bedankt. Ja, het wordt spannend. Ik zie je daar.
0: Ja, absoluut. Deze Joost gaan we daar ongetwijfeld ook horen. Merci, hè.

op 28 augustus. Straks hebben we het over Weekend Dance met Nona, want zij was daar afgelopen weekend. Eerst Dove Alice met Pale Song. Alweer zo'n talent van Ierse bodem. Kan je zien, zaterdag op Pukkelpop. Stemgeluid tussen Jeff Buckley en Tom York. Oordeel vooral zelf.

0: Oh ja, man.
1: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
0: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
1: Ik hoef deze echt niet te weten.
0: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
1: Ik kan echt niet volgen.
0: Of maar gezekjes voor de barbecue.
2: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
1: Doe dus naar rechts.
2: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
1: Oh, we hebben een match.
2: De dagelijkse kost-app.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: 7 uur, een hele goede avond.
4: VRT Nieuws.
5: Met Stijn de Voort.
6: De brandweer heeft nog wekenlang werk in de Hogevenen. Als de natuurbrand daar onder controle is, dan zal de brandweer nog wekenlang moeten blussen om te vermijden dat er opflakkeringen zijn. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Quintin tijdens een bezoek aan het rampgebied vandaag.
7: De situatie blijft zorgwekkend, maar we hebben alle de middelen die tot nu toe nodig zijn op de grond. We spreken van een kleine 200 mensen bij de brandweer. Die moeten goed beseffen dat het niet zo gemakkelijk is, omdat er is veel rook. Eerst is het gevaarlijk om te vliegen en twee, het is ook heel moeilijk om op de grond te zien waar het water moet.
6: En ondertussen wil oppositiepartij Groen dat ons land zich beter voorbereidt op zo'n natuurrampen. Want nu kan de overheid de bevolking onvoldoende beschermen, vindt Groen-voorzitter Eamon Horsch.
8: De internationale solidariteit van met onze burenlanden apprecieer ik enorm, bijvoorbeeld voor die blusvliegtuigen naar hier te sturen. Maar het zou toch wel beter zijn als onze overheid haar eigen burgers kan beschermen. En dus bereid is om niet alleen te luisteren naar de adviezen, wat de regering te weinig heeft gedaan in het verleden, maar ook effectief klimaat als deel van de veiligheidsstrategie te verankeren.
6: In Oostende hebben wetenschappers en vissers vandaag op zee vissen geteld. Op basis daarvan bepalen ze dan de visquota, hoeveel vis er dus per soort gevangen mag worden. De voorbije jaren gingen wetenschappers alleen de zee op in het onderzoeksschip Belgica. Maar nu gaan ze voor de eerste keer mee met de vissers zelf, omdat de gegevens niet altijd overeenkwamen met de realiteit. Dat zegt ook deze visser.
9: Dat is heel frustrerend, want soms lig je op gebieden te vissen dat er honderden kilo's vis zit, vooral tongan. En dan krijg je maar een quota, bijvoorbeeld 6000 kilo in een kwartaal of zo. En dat is heel frustrerend voor ons, dat we dat niet mogen meer vangen, ja.
6: Een massa mensen heeft vandaag

0: De uitvaart van Michiel van de Weert gevolgd via een livestream. En zo'n 2500 mensen wonen de plechtigheid ook bij in het voetbalstadion van Genk. Michiel overleed op 28-jarige leeftijd na een hartoperatie. Hij leed aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Michiel was ook bekend als influencer en gamer. Hij was ook in hart en nieren een Genk-supporter. Zijn zus Amber, die ook Progeria heeft, nam het woord op de plechtigheid.
1: Door jezelf te zijn en door je schoonblauw ogen, heb jij zoveel mensen weten in te palmen en te raken. Merci om het moeilijke pad van Progeria samen met mij te bewandelen, want jij was de enige die me 100% begreep. We love you, Michiel. We do. We love you, Michiel. We do.
0: Vanavond is het nog droog. Vannacht meer wolken met regen of motregen in het westen. Minimaal tot 18 graden. Morgen wordt dan een grijze dag met regen en buien en temperaturen tot 24 graden. Ook woensdag nog vaak regen en de rest van de week wisselvallig.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
2: Thaïs van Beurum.
4: Je krijgt dit uur een topplaylist en een nieuwe hotshot van mij. En we horen even bij Nona hoe ze het heeft gesteld aan Seetje op Weekend Dance.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: veel goesting krijgen in je weekend op deze maandagavond. Actin' Tough van Dean Turnley. Zaterdag op Pukkelpop in de boot.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
0: De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: Moet ik het nog eens zeggen dat er ongelooflijk hard wordt gefestivald deze zomer. Ook afgelopen weekend was het weer koekenbak. Er was Crossroads in Anderlecht onder die viaducten daar. Zaterdag was er Pukkelpop Downtown, gratis festival van Pukkelpop in Hartje Hasselt. En dan was het ook met de voetjes in het zand op Weekendance in Zeebrugge. En daar was Nona bij. Dag Nona.
2: Hallo, dag Thais.
0: Hallo, hoe was jouw stranddagje?
2: Ja, goed. Ik vind nog steeds overal zand nu, 24 uur later. Dat hoort er dan ook weer bij, maar ik heb er enorm van genoten.
0: Ah, de max. Het thema was transparency. Hoe heb jij dat aangepakt?
2: Ja, transparency. Ik zag veel mensen op TikTok en zo die zeiden, ik vind het zo moeilijk om een outfit te vinden voor ja, het thema transparency. Dat is echt wel zo. Ja, Weekendance is ook echt een modefestival geworden. Dus veel mensen hadden stress. Maar eigenlijk was het nog best simpel. Iets doorzichtig of zoiets met kant of een gehaakt topje of zo. Dus ik had een roze kant topje aan en dat was perfect.
0: Dat was perfect. En het leek ook wel echt alsof dat iedereen goed in thema was daar. Dus dat is allemaal goed gelukt uiteindelijk. Wie heb jij achter de deks gezien en wie vond je goed? Ben ik benieuwd naar.
2: Ik heb wel een paar hoogtepunten. De stages daar zijn super mooi. Dus ik heb heel veel eens rondgelopen om alles goed te kunnen bekijken. En in elke vibe is mee te springen. Mm-hmm. Maar mijn hoogtepunten waren wel echt Helena Lauwaard bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is echt wel the queen of making people bounce. Die kan echt zo een hele de boot rond haar en zo alle mensen voor haar echt zo op hetzelfde moment super hard doen bouncen. Dat past echt bij haar, dat woord vind ik. Dus daar heb ik me heel hard geamuseerd. Ik vond het ook heel cool om te zien dat Bibi Sek het hoofdpodium daar mocht afsluiten samen met Sally C. Zij stond 10 jaar geleden voor het eerst zelf op Weekendance op een van de kleinste podia, had ze gezegd. Dus dat was wel echt full circle voor haar. Dat zijn twee vrouwen waar ik het over heb, want ook het Weekendance had 50% female artists of zelfs meer. Yeah. Wat echt wel heel cool is om te zien, dat zij die daar ook zo voor inzet om die dance scene zo inclusief mogelijk te maken. Yeah. Maar een van de dingen waar dat we wel echt naar uitgekeken hebben was de komst van Another. Yeah. Iemand die heel veel populariteit aan het winnen is deze zomer. Dus Weekendance had daar wel echt goed op ingezet. En dat was superleuk. Ja. Ik zag ook mensen met merch van Another. En dat was dan echt wel dedication, vond ik. Want ze zijn dan niet voor transparency gegaan, maar echt voor de merch om te laten zien. Ik ben hier voor Another en ik ben een echte fan. En dat was het echt wel waard ook dit weekend.
0: Ja, Another heeft nog gedraaid op de trouw van Dua Lipa ook. Ik vond dat echt keizot, want dat zijn Nederlanders. Nona, dat klonk heel goed allemaal, hè, Weekendance. Dat was dus weer eentje voor de books.
2: Zeker, zeker. Ik ben er 2 jaar geleden ook geweest en toen was dat ook zeker super tof. Het is echt wel iets om een keer mee te maken. Een heel andere festival experience dan andere festivals. Dus wel de moeite.
0: Ja. Ja, Nona, het is on to the next voor jou. Ik zie jou Pukkelpop, hè, over een paar dagen.
2: Jawel, ik ben mij aan het voorbereiden, maar het is mijn eerste keer in de boiler daar als DJ. Daar heb ik heel veel stress voor, dus ik ben vooral blij dat ik daarna ook nog gewoon als reporter leuke filmpjes mag maken voor de Subru-luisteraars.
0: Dat komt keigoed, in de boiler donderdagavond sta jij daar. Kan je al iets verklappen over je set?
2: Oeh, ik het echt vooral heel spannend vind en ook... Ik sta daar om 12:30. Ja. Ik denk dat heel veel mensen op dat moment al veel goesting aan hebben. Dus ik ga mega hard knallen. En ik hoop dat zij vol een bak mee willen gaan op die vibe.
0: Dat komt ongetwijfeld dik in orde. Kei spannend, Nona. Veel succes met voorbereiden en tot snel, hè.
2: Dankjewel.
0: Doei. Tot de

nog maar 6 keer slapen en dan kan je somber zien op de mainstage van Pukkelpop. Ik laat je graag kennis maken met Audrey Hobart nu. Amerikaanse singer, songwriter en scenarist voor Nickelodeon geweest. Voor ze met haar eigen muziek kwam, schreef ze al muziek voor haar vriendin Gracie Abrams. Maar dit is eentje van haarzelf. Sue Me is dit van Audrey Hobart. Vrijdag te ontdekken op een

0: vind je bij Bol, de festivalwinkel. Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die een borduur.
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
4: Kom dat nu niet doen.
2: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes?
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Hummel koken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
8: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
9: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL.
10: Laat ze zeer zijn.
11: Studio Brussel.

Lila met Sorry. Er is een changement op de line-up van Pukkelpop. Want John Summit moet helaas verstek geven voor zijn set in de Boiler vrijdagavond. Maar insert Diplo, die eindbaas van de dansvloer. Want die kon invallen, want die staat eerder die dag op de mainstage met Major Lazer natuurlijk. Wordt ook goed. Zeker weten. Dit is Love to the World van Diplo.

0: Dying Store van Blue Eye staat op zondag in de marquee van Pukkelpop en in september ook op Leffingen-Leuren geprogrammeerd op Duisterlife, de kerk van Leffingen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Het weekend is het niet alleen Pukkelpop, maar er is ook de zotste en grootste camping van het land in Kortrijk, Camping Kitsch Club. Dus als je in de buurt van Kortrijk wat mullets, buffalo's en felgekleurde panties ziet rondlopen, New Kids Style, ja, dan weet je heel goed hoe het komt. Het is de 15e editie dit jaar, dus het mocht wat meer zijn voor MC Drummer en Johnny Overdrive. Zij waren hier te gast bij mij in de festivalzender een paar weken terug en ze konden al wat tipjes van de sluier lichten.
3: Er staat een internationale gast die speciaal komt ingevlogen. Dat is Simon de Bridge. Dat is een corpulente Duitse, ja, zanger zal ik het niet noemen. Hoe zou hij zeggen, drummer?
4: Wel, dus dat is een gast die nog het voorprogramma gedaan heeft van Bruce Springsteen. Dus dat is Simon de Bridge, is een man die 2,5 uur de hits en ja, dus alle tophits gaat spelen op een klassieke blokfluit door zijn neus.
0: Ja, hoe dat gaat klinken, dat weet ik niet precies, maar bijzonder, dat gaat het zeker zijn. En dan is er nog een opvallende naam op de affiche van Camping Kitsch Club. Krikke 94.
3: Het is het laatst bijgekomen, hè? Allee, je hebt hem ingekocht, in feite.
4: Je hebt er zijn eigen ingekocht, maar wel met veel liefde en met de absolute publiekslieveling. Ook is onze goede maat Krikke 94. Komt mainstage, daar kijk ik wel enorm naar uit.
3: Ja, de poulain van Zwangere Guy.
0: Ja, de poulain van Zwangere Guy, inderdaad. En hij was ook te horen, Krikke 94, op dat laatste album. Dit is Guy met Boxring. Daar is hij op te horen. Krikke 94.
1: De festivalzender.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.

een weerzien met Black Wave op het podium van Kramrock op 5 september. En iets vroeger, nu zaterdag al, staat het weerzien met Florence and the Machine gepland. De mainstage van Pukkelpop. Ze gaf vorige week een jaw-dropping headline set op Ziget Festival in Budapest. Volgens NME en fans die erbij waren. Dus dat belooft alleen maar heel veel goeds voor dit weekend. Dit is Hunger.

0: De chauffage van Get Down Services. Die Britten gaan veel fans oogsten op Pukkelpop, schat ik in. The Radiator was dit. En te zien op zondag in de lift.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Op maandag is het onze genoegen om jullie een nieuwe hotshot voor te schotelen. En laat dat nu eens die nieuwe track van Royal Blood zijn. 10 over 10. Die komt op die nieuwe plaat Dead Company. En ik mocht Mike en Ben interviewen over dat vijfde album. Je vindt dat interview trouwens integraal op VRT Max. Ze hebben mij alvast verteld dat het wel eens het hardste album zou kunnen zijn dat ze ooit hebben gemaakt. Dat verklapt die 10 over 10 wel al een beetje, vind ik.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Royal Blood, 10 over 10.
3: Hey, we're Royal Blood. If you want to listen to really good new music, it's going to be at Studio Brussel. That's why we're very happy that our new single is Hot Shot on Studio Brussel.

De bellen van Pegassi die gaan loeihard weer klinken binnen en buiten die boiler van Pukkelpop zaterdag. Op vrijdag kan je Youngblood zien op de mainstage daar van Pukkelpop. Weliswaar op krukken, want hij heeft zijn been gebroken. Maar dat maakt hem weinig uit. Hij zal er staan. En ik ben heel blij dat ik vanaf 8 uur het hele uur lang die show van Youngblood mag draaien hier op jouw radio. En iets vroeger die dag kan je daar trouwens ook deze topartiesten zien op Pukkelpop in de club. Camille Yembe en Coupe de

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook niet.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De inwoners van het dorp Soerbrood aan de rand van de Hoge Venen mogen straks om 9 uur naar huis, dat meldt de gemeente Wem. Volgens de hulpdiensten zijn de omstandigheden veilig genoeg. De Vlaamse Mirjam Smets woont in Soerbrood. Zij werd zaterdag geëvacueerd voor de natuurbrand en is voorzichtig optimistisch over wat ze gaat aantreffen.
6: Wat we wel meegegeven hebben is dat er nog geen enkele woning of chalet in brand staat. Wij zelf wonen net op de rand van het natuurgebied in een houten chalet. Dus dat is niet echt bevorderlijk voor brandveilig te zijn. Maar momenteel zou het wel nog veilig zijn. En ja, maar u thuis laat je achter. Ja, uw favoriete knuffelen of fotoalbums, ja, dat worden herinneringen als het misgaat.
5: Ja, zowat 500 mensen uit Soerbrood moesten hun huis verlaten voor de brand. Een aantal van hen verbleef 2 nachten in een opvangcentrum in Malmedy. Maar de natuurbrand is nog niet onder controle en daarna zal de brandweer nog wekenlang moeten nablussen om te voorkomen dat het vuur opflakkert. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Kentijn gezegd tijdens een bezoek aan het rampgebied.
7: De situatie blijft zorgwekkend, maar we hebben alle de middelen die tot nu toe nodig zijn op de grond. We spreken van een kleine 200 mensen bij de brandweer. Die moeten goed beseffen dat het niet zo gemakkelijk is, omdat er is veel rook. Eerst is het gevaarlijk om te vliegen en twee, het is ook heel moeilijk om op de grond te zien waar het water moet.
5: Op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar overleden. Hij werd op de vulkaan de Etna getroffen door de bliksem. Tijdens een zware storm wandelde hij in een verboden gebied toen hij werd geraakt. De man van 30 is onderweg naar het ziekenhuis overleden. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en is vorige week uitgebarsten met grote problemen voor de luchtvaart, maar ook voor veel toeristen die de lava van dichtbij wilden bekijken. Voormalig bondscoach van de Rode Duivels, Rudy Garcia, vindt dat de medische staf van de nationale ploeg het WK op het spel heeft gezet. Dat zegt Garcia in een interview met de krant Le Soir. Volgens hem zijn de teamdokters verkeerd omgegaan met de situaties van Jeremy Doku en Zeno De Bast. De Bast ging met een blessure mee naar het WK met de garantie dat hij klaar zou zijn na de groepsfase, maar dat was niet.

0: Tissot. En sterspeler Jeremy Doku belandde op de spoedafdeling van een ziekenhuis met een luchtweginfectie. Volgens Garcia doordat de medische staf nalatig is geweest. We hebben de Voetbalbond gevraagd om een reactie, die is er nog niet. Het weer vanavond droger met opklaringen, vannacht meer wolken met in het noordwesten regen of motregen bij temperaturen tot 18 graden. Morgen meestal grijs met periodes van regen en buien die van het noordwesten naar het zuidoosten trekken, temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
3: Als je dacht dat een gebroken been Youngblood zou kunnen stoppen om op die mainstage van Pukkelpop te spelen, dan heb je het goed mis. Hij komt en ik mag je opwarmen hier.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

kondigde Youngblood aan op Instagram dat hij zijn been gebroken heeft net voor zijn show op Pukkelpop vrijdag. Hij zegt, like fucked, still gigging, still standing, sort of. Belgium, I'm coming. And it's gonna be fucking mad. See you next week, let's ride. Ja, zo kennen we hem, hè? En daarom spelen we hier zijn set van op Lollapalooza in Chicago vorige maand. Het hele uur lang. Dat wordt vrijdag minstens even zot op Pukkelpop. Met of zonder benen in het gips. Youngblood is niet te stoppen.

Dit was de funeral van Youngblood, live en snoeihard op Lollapalooza in Chicago vorige maand. Toen nog met twee benen uit het gips. Nu zit er eentje in, net voor zijn show op Pukkelpop op die mainstage vrijdag.

You, the fucking girl with a sign up. Can you fucking play?

Fleabag van Youngblood. En been in het gips voor hem. Dus nog tot 9 uur draaien we zijn show van op Lollapalooza deze zomer. En zo'n gips, dat is niet nieuw voor hem. Want in 2018 brak hij zijn enkel. En toen hielden een rolstoel en een gips hem ook niet tegen om op te treden. Benieuwd hoe dat vrijdag op Pukkelpop gaat klinken. Hij heeft al eens een favoriet scheldwoordje. Dat hoor je wel.

0: Dit is Youngblood Live op Lollapalooza in Chicago vorige maand. Vrijdag staat hij op Pukkelpop op de mainstage met een gebroken been. En nu hier nog een kleine 5 minuten op jouw radio.
1: I'll ask you motherfuckers one more time. Is this anybody's first ever Youngblood show? Then I want you motherfuckers to look right and look left at a person next to you, even if they are a stranger. And

0: Als laatste in zijn set op Lollapalooza in Chicago. Heel benieuwd of dat op zijn set op Pukkelpop vrijdag hetzelfde zal zijn. Het zal alleszins met één been in het gips zijn. Gelukkig is hij er helemaal klaar voor. Lien stuurt, wat hoop ik morgen nog vrijdag tickets te winnen. Dat kan de hele dag op Ticket Tuesday voor Pukkelpop. Een hele fijne avond.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Geen ticket voor Pukkelpop en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Want morgen maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Pukkelpop.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender. Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel. Life is music.
1: Life is music.
2: Studio Brussel.
3: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Rond deze tijd mogen de inwoners van het dorp Zoerbrood aan de rand van de Hoge Venen naar huis. Zowat 500 mensen uit het dorp moesten zaterdag hun huis verlaten voor de natuurbrand. Een aantal van hen verbleef 2 nachten in een opvangcentrum in Malmedy. Ook de Vlaamse Mirjam Smets, en zij is voorzichtig optimistisch over wat zij straks gaat aantreffen.
4: Wat we wel meegegeven hebben is dat er nog geen enkele woning of chalet in brand staat. Wij zelf wonen net op de rand van het natuurgebied in een houten chalet. Dus dat is niet echt bevorderlijk voor brand veilig te zijn. Maar momenteel zou het wel nog veilig zijn. En ja, maar je thuis laat je achter. Ja, je favoriete knuffelen of fotoalbums, ja, dat worden herinneringen als het misgaat.
3: En de brandweer hoopt intussen dat de brand tegen woensdag onder controle zal zijn. Al blijft het bang afwachten, zegt collega Bram van de Putten in Ovivat.
5: Er is nog één zone waar er toch wel wat vragen zijn, de oostelijke zone. Er is bijvoorbeeld vannacht ook een paar dorpen in de Duitse kant van de Hoge Venen ontruimd, omdat er even schrik was dat die brand daar zou uitbreiden. Maar tegelijk, en dat is ook de realiteit van een brand in de Hoge Venen, zit dat vuur al diep in de ondergrond. Het is een veengebied, een turflaag, heel brandbare grond. En dus ja, het blijft hier natuurlijk afwachten wat de komende uren en dagen brengen, want die brand kan heel makkelijk opnieuw opflakkeren als er plots weer wind zou zijn, of als er toch minder regen zou vallen de komende uren en dagen dan voorspeld.
3: Bij de politie van Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben al zeker 5 mensen zich gemeld als mogelijk eigenaar van de goudschat. Vorige week zijn tijdens renovatiewerken goudstaven en munten gevonden met een waarde van zowat 9 miljoen euro. Ze zaten in een kistje, ingemetseld in de muren van een kelder. Maar als je een nazaat zou zijn en aanspraak wil maken op die schat, is het zinloos om naar de politie te gaan, zegt korpschef Patrick Vijs.
6: Iedereen die denkt van het is van mij, ik ben een nazaat van die persoon of die persoon, geef wij maar 1 boodschap. Kom zeker niet bij ons, want we gaan jullie voor dat soort zaken niet helpen. Ga bij een advocaat of een notaris en laat die mensen jullie zaak behartigen. Dat is veel efficiënter.
3: Op het WK hockey spelen de Red Lions, de Belgische hockeymannen, tegen titelverdediger Duitsland. Is de tweede groepsmatch na de gewonnen wedstrijd tegen Frankrijk. Jonathan, met de penningen, hoe doen ze het?
7: Het is voorlopig nog 0-0 bij het begin van het tweede kwart. De Belgen zitten zeker in de wedstrijd. Nicolas de Kerpel had al een grote kans met een hardschot van dichtbij dat gered werd door doelman Dannenberg. Het is het moeilijkste duel dat de Red Lions voorgeschoteld krijgen in de eerste groepsfase, want het is een heruitgave van de WK-finale van 2023. Toen won Duitsland dus, maar dit is een ander Duitsland met een nieuwe generatie. Voorlopig dus nog 0-0.
3: Dank je, Jonathan. Vanavond droger met opklaringen, vannacht meer wolken met in het noordwesten regen of motregen bij temperaturen tot 18 graden. Morgen

0: is het meestal grijs met periodes van regen en buien die van het noordwesten naar het zuidoosten trekken. Temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Studio Brussel.
2: Kijk mannen, het is 5 voor Pukkelpop. Tijd om jouw rugzakje te maken. En dan neem je best mee zo'n klein boxje waar je heel goede muziek kan doorknallen. Zoals je deze.
3: Studio Brussel. Life is music.
2: Compact Distance. Matter of time. En als je toch aan het inpakken bent, zwier er eveneens zowat babydoekjes bij, een krat carapils en misschien ook je dansbenen. Toch? Heel hard welkom.

jullie weten dat het gewoon a matter of time is voor jij en ik weer per totaal gaan in de boiler van Pukkelpop. Nog 3 nachtjes slapen. En nee, je hoeft je zwart geld niet bij elkaar te schrapen en je naar buiten te spoeien. Dit is niet de crèmekaart die passeert. Maar wel Dominic Fike. Met Misses.

Travis Green en een Temptation Island deelnemer vragen What's Love? Dan is het antwoord met 100% het gezicht van je geliefde laten tatoeëren op je rechterbil. Als je het aan mij vraagt, dan zou ik gewoon zeggen ja, de vuilniszakken buiten zetten of zo. Dat is al zeer sympathiek. Dit was What's Love. Mocht ooit iemand tegen jou zeggen dat je een achterlijke flapdrol bent? Weet dan dat Kitsch, Krieg, Skepta en Bloemengarten hun gezamenlijke middelvinger hoog in de lucht steken en je verzekeren dat...

0: wanneer je op de socials een verhaal ziet passeren van een feestje met het opschrift We're having big fun, dan heb jij denk ik de juiste keuze gemaakt om thuis te blijven en een notebook te kijken. Inner City, big fun.
1: Live is music. Studio Brussel.
0: The American Dream, dat is het idee dat iedereen in de VS door hard te werken succes, rijkdom en een beter leven kan bereiken. En dat ongeacht iemands afkomst. Je hoort me al komen. Helaas zijn de meeste dromen wel bedrog.

Rosalia alleen graag koekjes op maandag. Hopelijk smaakt het dit kleine koekje, oftewel haar bizocchito. Zit er een tropische vogel met de hik in onze studio? Dat vraag jij je nu af? Antwoord is een volmondige ja. Jacques de Mont is de naam en dit is I Got You. Je mag gerust meehikken. Want daar groei je blijkbaar van.

Jonas Blue, Edge of Desire. Wanneer je zitplaatsen hebt tijdens een optreden, maar je toch van de artiest in kwestie moet rechtstaan, waardoor je de komende 2 uur last hebt aan je rug en je verlepte knieën, dan is dat al eens irritant. Maar als Earth, Wind & Fire zegt, let's groove, dan moet je rechtzetten. Ah ja.

0: Radio Brussel.
1: 10 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De grote natuurbrand die vrijdag is uitgebroken in de Hoge Veen heeft zich vandaag amper verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De regen van afgelopen nacht heeft het vuur wat vertraagd. Er is nu zo'n 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer hoopt dat de brand tegen woensdag onder controle zal zijn. Maar het blijft wel bang afwachten, zegt collega Bram van de Putten in Ovivat.
2: Er is nog één zone waar er toch wel wat vragen zijn. De oostelijke zone. Er is bijvoorbeeld vannacht ook een paar dorpen in de Duitse kant van de Hoge Venen ontruimd, omdat er even schrik was dat die brand daar zou uitbreiden. Maar tegelijk, en dat is ook de realiteit van een brand in de Hoge Venen, zit dat vuur al diep in de ondergrond. Het is een veengebied, een turflaag, heel brandbare grond. En dus ja, het blijft hier natuurlijk afwachten wat de komende uren en dagen brengen, want die brand kan heel makkelijk opnieuw opflakkeren als er plots weer wind zou zijn, of als er toch minder regen zou vallen de komende uren en dagen dan voorspeld.
1: Ja, 500 inwoners van het dorp Zoerbrood aan de rand van de Hoge Venen mochten vanavond naar huis. Zij werden zaterdag geëvacueerd voor die brand. Volgens de hulpdiensten zijn de omstandigheden op dit moment veilig genoeg. Maar niet iedereen heeft dat gedaan, ook de Vlaamse Mirjam Smets niet, omdat er in het dorp nog altijd veel rook hangt. Zij verbleef al 2 nachten in een opvangcentrum in Malmedy.
3: Wat we wel meegegeven hebben, is dat er nog geen enkele woning of chalet in brand staat. Wij zelf wonen net op de rand van het natuurgebied in een houten chalet. Dus dat is niet echt bevorderlijk voor brandveilig te zijn. Maar momenteel zou het wel nog veilig zijn. En ja, maar u thuis laat je achter. Ja, uw favoriete knuffelen of fotoalbums, ja, dat worden herinneringen als het misgaat.
1: Wat verderop in Hasmegouw in Limburg is de pluk van de conferenceperen begonnen. Door de aanhoudende droogte zou het aantal peren dit jaar lager liggen. Maar de kwaliteit is prima, zegt fruitteler Karel Vaas uit Borgloon.
4: We zijn er volle bak ingevlogen. De conferencepluk is gestart. Ze zijn bijzonder lekker. Ze hebben heel veel suiker, want ze hebben heel veel zon gehad. Ze zijn iets kleiner. Maar een kleinere opbrengst is niet noodzakelijk. Minder opbrengsten. De prijs kan dat compenseren. Dan hebben we ook wel minder kosten. En dan kan dat leiden tot eigenlijk een normaal resultaat.
1: Op Sicilië is een Amerikaanse man omgekomen die op de vulkaan de Etna door de bliksem was getroffen. Tijdens een zware storm wandelde hij in een verboden gebied toen hij werd geraakt. De man van 30 is onderweg naar het ziekenhuis overleden. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en is vorige week uitgebarsten met grote problemen voor de luchtvaart, maar ook voor veel toeristen die de lava van dichtbij wilden bekijken. Sport op het WK hockey speelden de Red Lions tegen titelverdediger Duitsland. Die wedstrijd loopt op zijn einde. Jonathan, met de penningen, jij volgt het. Hoe doen de Red Lions het?
5: We kijken naar een Duitse voorsprong op een diefje. 1-0 met nog 4 minuten te gaan. De Red Lions waren voortdurend baas over deze wedstrijd met tal van kansen. Maar als hij ze niet afmaakt, dan ligt de winst voor het grijpen voor een tegenstander die het ook met een strafcorner kan. Zo viel de 1-0 het enige doelpunt tot nu toe. België had al 5 kansen op strafcorner, maar het lukt Alexander Hendricks niet vandaag. De doelman Vincent van Asch is er wel net afgegaan om met meer spelers, veldspelers, naar een doelpunt te zoeken. Verlies in elk geval zou slecht nieuws zijn voor de Lions. Alles kan dan nog, maar als Duitsland en België doorgaan naar de tweede groepsfase,

0: wordt dit onderling resultaat meegenomen en wordt een halve finale nadien moeilijker.
1: Dank je, Jonathan. Rudy Garcia heeft voor het eerst gereageerd op zijn afscheid als bondscoach van de Rode Duivels. In de krant Le Soir zegt Garcia tevreden te zijn, maar hij vindt ook dat de medische staf van de nationale ploeg het WK op het spel heeft gezet. Volgens de Fransman zijn de teamdokters verkeerd omgegaan met de situaties van onder meer Jeremy Doku en Zeno De Bast. De Bast ging mee naar het WK met een blessure, met de garantie dat hij klaar zou zijn na de groepsfase, maar dat was niet zo. En sterspeler Jeremy Doku belandde op de spoedafdeling van een ziekenhuis met een luchtweginfectie, volgens Garcia doordat de medische staf nalatig is geweest. We hebben de voetbalbond gevraagd om een reactie, die is er nog niet. Het weer vannacht, meer wolken met in het noordwesten regen of motregen bij temperaturen tot 18 graden. Morgen meestal grijs met regen en buien van het noordwesten naar het zuidoosten, temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Brussel.

0: Of je het nu wel of niet hebt voor citrusvruchten. Onthoud gewoon, when life gives you lemons, Fool's Garden gives you a lemon tree. Je luistert naar Studio Brussel. Welkom.
1: Life is music.

Je kan alleen het zuur krijgen van citroenen, tenzij je ze eigenhandig plukt van de lemon tree van Fool's Garden. De vraag van 1 miljoen miljard. Heeft de band Wonderhorse een deal met garageketen Midas? Of gaat het volgende nummer eerder over koning Midas uit de Griekse mythologie, die alles wat hij aanraakte in goud veranderde? Moeilijke vraag die jij zelf kan stellen op zaterdag 22 augustus op

0: en hun California Sun. Die werd niet verduisterd vorige week. En alle geluk, want wat een klucht.
1: Studio Brussel.
0: Want ik kan toch niet de enige ter wereld zijn die een klein beetje had gehoopt op een soort van apocalyptische eclips. Ja, je kent het wel, de hele wereld wordt donker. Baby's die beginnen te wenen, wind die rondreist. En misschien ook een klein beetje paniek hier en daar. Ik kan eerlijk zijn, ik had daarop gehoopt. Maar in plaats daarvan moest ik mijn brilletje delen met 10 anderen. Kon de zon ook wel iets sneller aan die verduistering beginnen. En stond mijn Instagram de dag nadien vol met mensen die op een of andere manier toch denken dat ze er sexy uitzien met zo'n eclipse brilletje. Bij deze, liefste vrienden van Instagram, dat is niet zo. Ik hoop dat je deze feedback allemaal meeneemt naar het jaar 2081. Oké, het is eruit. Tijd voor wat muziek. Zoals deze Move Into The Sun.

blijft zitten nadat je je tanden hebt gepoetst. Namelijk Fresh Feeling, dat hoorde je hier net. Studio Brussel. Vorige week smeten ze met vallende sterren naar je kop, alsof het een 1 plus 3 actie was van een Aldi. Ik heb alvast gewenst dat jij en Turnstile samen in de nabije toekomst sterren kunnen spotten. En ik heb een licht

Vampire Weekend Holiday. Ik stel voor dat je thuis je gewone spaarlamp even vervangt door zo'n discolichtlamp. Je aan de schakelaar gaat staan en op de beat de schakelaar aan, uit doet. Zodat je kunt zeggen

Shanna Paul, Get Busy. Wanneer een artiest zo verliefd is op een instrument, kan het al eens gebeuren dat diezelfde artiest zijn artiestennaam vernoemt naar dat instrument. Wat een geluk voor hemzelf dat DJ Kampofonic dol is op de Roland Kampofonic synthesizer en niet op de klankschaal. Je krijgt hem met Sunset en daarna is er nog muziek all night long. Geniet ze, maar vooral klankschaal ze met Kampofonic.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Aan de rand van de Hogeveen is een aantal inwoners van het dorpje Toerbrood vanavond teruggekeerd naar huis. Dat mocht van de hulpdiensten. Zowat 500 inwoners werden zaterdagochtend geëvacueerd voor de grote natuurbrand. Deze vrouw is gelukkig.
2: On a dû évacuer samedi et donc on est content de rentrer à la maison et beaucoup de reconnaissance pour les pompiers et toutes les personnes qui ont aidé sur place.
3: Et pas peur avec la fumée?
2: Non, fais confiance aux autorités, je pense qu'ils sont prudents.
1: Ja, maar de brand is nog altijd niet onder controle en er hangt nog altijd veel rook. Niet iedereen wil meteen naar huis, zegt collega Bram van de Putten ter plaatse.
4: We hebben hier een aantal auto's het dorp zien binnenrijden, maar er zijn ook heel wat mensen die toch verkiezen om voorlopig nog bij vrienden te blijven of bijvoorbeeld in het opvangcentrum hier wat verder in Malmedy. Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad die hier ook in Toerbrood woont, maar die zegt ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Toerbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
1: Bij de politie van Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben al zeker 5 mensen zich gemeld als mogelijke eigenaar van de goudschat. Vorige week zijn daar tijdens renovatiewerken goudstaven en munten gevonden met een waarde van zowat 9 miljoen euro. Ze zaten in een kist, ingemetseld in de muren van een kelder. Maar als je aanspraak wil maken op die schat, is het zinloos om naar de politie te gaan, vertelt korpschef Patrick Vijs.
5: Iedereen die denkt van het is van mij, ik ben een nazaat van die persoon of die persoon, geven wij maar 1 boodschap om, zeker niet bij ons, want we gaan jullie voor dat soort zaken niet helpen. Ga bij een advocaat of een notaris en laat die mensen jullie zaak behartigen. Dat is veel efficiënter.
1: Het gerecht gaat nu ook eerst na of die schat iets te maken heeft met het criminele milieu. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. Verslag is van Jonathan met de penningen.
6: Je kan nog zo dominant zijn, maar als je je kansen niet afmaakt, dan vertrek je met lege handen. De Red Lions kampeerden bijna een hele wedstrijd lang op de Duitse helft, maar met 1 gemikte strafcorner zochten de winnaar van het vorige WK voor het enige doelpunt. Strafcorners hadden de Belgen ook voldoende, 6 stuks, maar waar het tegen Frankrijk nog zo makkelijk ging, lukte het vandaag niet om de verdediging te verschalken. In de allerlaatste seconde haalde de Duitse doelman de Belgische gelijkmaker nog van de lijn en zo verliezen de Red Lions al in de tweede wedstrijd. De Belgen hebben nog alles in eigen handen, maar kunnen zich geen misstap meer veroorloven richting een halve finale.
1: Vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen of motregen in het noordwesten, temperaturen tot 18 graden. Morgen meestal grijs met periodes van regen of motregen, na de middag enkele buitjes van het noordwesten naar het zuidoosten, temperaturen tot 23 graden. Meer op vrdnieuws.be.

Music. Studio Bruxelles.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De grote natuurbrand die vrijdag is uitgebroken in de Hoge Venen heeft zich vandaag amper verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De regen van afgelopen nacht heeft het vuur wat vertraagd. Aan de rand van het gebied is een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood vanavond teruggekeerd naar huis. Dat mocht van de hulpdiensten. Zowat 500 inwoners werden zaterdagochtend geëvacueerd. Deze vrouw is gelukkig.
2: On a dû évacuer samedi et donc on est content de rentrer à la maison et beaucoup de reconnaissance pour les pompiers et toutes les personnes qui ont aidé sur place.
3: Et pas peur avec la fumée?
2: Non, fais confiance aux autorités, je pense qu'ils sont prudents.
1: Ja, schrik van de rook heeft ze niet, zegt ze, maar die hangt er wel nog altijd en de brand is nog niet onder controle. En daarom wil ook niet iedereen meteen naar huis, zegt collega Bram van de Putten ter plaatse.
4: We hebben hier een aantal auto's het dorp zien binnenrijden, maar er zijn ook heel wat mensen die toch verkiezen om voorlopig nog bij vrienden te blijven of bijvoorbeeld in het opvangcentrum hier wat verder in Malmedy. Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad die hier ook in Zoerbrood woont, maar die zegt ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Zoerbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
1: In Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een explosie in een meisjesschool, dat melden lokale media. Rond 5 uur 's middags, lokale tijd, zou er een handgranaat zijn ontploft. Slachtoffers zijn voornamelijk leerlingen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. In Afghanistan is onderwijs voor meisjes boven de 12 jaar sinds 2021 verboden. Precies 5 jaar geleden namen de radicale Taliban de macht over in het land. Vrouwen hebben er amper rechten. Sport op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. Verslag van Jonathan met de Benningen.
5: Je kan nog zo dominant zijn, maar als je je kansen niet afmaakt, dan vertrek je met lege handen. De Red Lions kampeerden bijna een hele wedstrijd lang op de Duitse helft, maar met 1 gemikte strafcorner zochten de winnaar van het vorige WK voor het enige doelpunt. Strafcorners hadden de Belgen ook voldoende, 6 stuks, maar waar het tegen Frankrijk nog zo makkelijk ging, lukte het vandaag niet om de verdediging te verschalken. In de allerlaatste seconde haalde de Duitse doelman de Belgische gelijkmaker nog van de lijn en zo verliezen de Red Lions al in de tweede wedstrijd. De Belgen hebben nog alles in eigen handen, maar kunnen zich geen misstap meer veroorloven richting een halve finale.
1: Ja, verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd over die race gemiste kansen.
6: Uiteindelijk speelden we een echt goede wedstrijd en we scoren gewoon niet. Dat is het enigste. En, je weet dat meestal wordt in het hockey wel eens 1 keer tegengescoord, dus dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
1: Ja, woensdag spelen we de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. Het weer vannacht meer wolken met tegen de ochtend in het noordwesten regen of motregen, temperaturen tot 18 graden. Morgen is het meestal grijs met periodes van regen of motregen. Na de middag enkele buitjes van noordwesten naar het zuidoosten, temperaturen tot 23 graden. Zo, maandag 17 augustus zit erop. Een goede nacht.

0: Hier wat druppels uit de lucht, maar intussen is die voorzichtige regen, zou ik het noemen, ook weer gestopt. Als we kijken naar de vooruitzichten van de komende dagen, dan zou er wel wat regen vallen, maar het is toch heel beperkt. Dus ik denk als de regen het blussen van de brand moet helpen, dat er toch iets meer uit de lucht zal moeten komen vallen. Dus voorlopig zullen het toch de brandweermensen hier achter mij zijn, die alles op alles moeten zetten de komende uren en dagen, om die brand volledig onder controle te krijgen.
1: De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd Oman te bombarderen als dat land de Amerikaanse onderhandelingen met Iran dwarsboomt. Trump deed die uitspraak tijdens een telefonisch interview bij Fox News. Oman speelt een sleutelrol in de onderhandelingen over het heropenen van de Straat van Hormuz. Die voor de wereldeconomie belangrijke zeeengte is al bijna 6 maanden grotendeels gesloten. Iran en Oman zeggen dat ze dichtbij een akkoord zijn, maar daarin zouden de belangen van de VS niet meegenomen zijn. De overeenkomst tussen de VS en Iran over een staakt het vuren loopt trouwens vannacht af. In Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een explosie in een meisjesschool. Dat zeggen lokale media. Rond 5 uur 's middags lokale tijd zou er een handgranaat zijn ontploft. De slachtoffers zijn voornamelijk leerlingen. Wie achter de aanslag zit, is nog niet duidelijk. In Afghanistan is onderwijs voor meisjes boven de 12 sinds 2021 verboden. 5 jaar geleden namen de radicale Taliban de macht over in het land. Vrouwen hebben er amper rechten. Op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. De Belgen konden veel kansen creëren, maar scoren lukte niet. Middenvelder Victor Wenier maakte zich geen grote zorgen.
2: Dat is wel moeilijk vandaag, maar morgen is een andere dag. Dus we hebben alles in onze hand. Als jij alle wedstrijden wint, ben je wereldkampioen. Dus we gaan gewoon tegen Maleisië spelen om te winnen. En daarna we gaan gewoon tegen die anderen om te winnen.
1: En die wedstrijd tegen Maleisië wordt woensdag afgewerkt. De top 2 mag naar de volgende ronde. België staat nu op die tweede plaats. Vannacht meer wolken met tegen de ochtend in het noordwesten regen of motregen, temperaturen tot 18 graden. De dag wordt grotendeels grijs met kans op wat regen. Na de middag enkele buitjes van het noordwesten naar het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rocken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

de lippen laat bijsten. Onze vertreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet.

0: dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was aan lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansa die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Aan de rand van de Hoge Venen is een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood toe teruggekeerd naar huis. Zowat 500 inwoners werden zaterdagochtend geëvacueerd voor de grote natuurbrand. Het vuur is nog niet onder controle en er hangt nog altijd veel rook. En daarom wil niet iedereen meteen naar huis, zegt collega Bram van de Putten ter plaatse.
2: We hebben hier een aantal